0: Goedemorgen, het is 2 voor 6, het nieuws met Bart van Langenoven. In Spanje zijn nu al 13 mensen gestorven door de bosbranden.
1: Ja, daarbij zijn waarschijnlijk ook 3 Belgen, vertelde buitenlandminister Prevot. De hulpdiensten van Andalusië proberen hun lichamen zo snel mogelijk te identificeren. De branden in het zuiden van Spanje zijn ondertussen gestabiliseerd en de laatste geëvacueerde inwoners mogen naar hun huizen terugkeren. Toch blijft de brandweer daar in Spanje alert voor nieuwe vuurhaarden. En in het zuidoosten van Parijs proberen honderden brandweermannen een grote bosbrand te blussen in Fontainebleau. Het vuur vernielde al meer dan 800 hectare en breidt nog altijd uit. De brand brak gisteren namiddag uit in het departement Seine-et-Marne. Dat is langs de bekende Route du Soleil. De hulpdiensten sloten ook een deel van de snelweg af en proberen de vlammen te controleren. Onder meer met blusvliegtuigen en blushelikopters. In een groot deel van Frankrijk geldt code rood vandaag door de hitte. Plaatselijk kan het tot 40 graden worden. En dan nog tennis, want de Italiaanse nummer 1 van de wereld, Jannik Sinner, heeft Wimbledon gewonnen. Dat is het derde Grand Slam toernooi van het seizoen. Hij versloeg gisteravond aan de finale de Duitse Alexander Zverev, nummer 3 op de ranglijst in 4 sets, 6-7, 7-6, 6-3 en 6-4. De match duurde bijna 4 uur. Voor Sinner was het zijn tweede zege op rij op het heilige gras van Wimbledon.
0: 4 uur in deze hitte. Maar ja. Chapeau, jongens.
2: Nostalgie weer.
1: We kunnen kort zijn. De komende 2 dagen zonnig en warm met temperaturen die flirten met 30 tot 33 graden. En meer nieuws lees je altijd in de app van Het Nieuwsblad.
2: Met nostalgie reis je deze zomer de wereld rond. De hele dag zonnige vakantietips. En win een van de vele vakantietrips. Luister en je bent op vakantie. Nostalgie. Het grote nostalgie-reisbureau.
3: Met Kim.
0: Op maandag kan je motor zo eens al trager opstarten. Gelukkig hebben Pointer Sisters energie voor jou erbij vanmorgen. I'm so excited. Fijn dat je erbij bent.

En I wonder why jij al wakker bent om 6:08. Dat is natuurlijk om bij al die goede hits hier te kunnen opstaan bij Nostalgie. Goedemorgen, ik ben blij dat jij weer samen met de gezelligste club opstaat vanmorgen. Ik ben goed gezind opgestaan, want ik had een goed weekend. Jij hopelijk ook. Gisteren wat geplonst in het water om af te koelen. S'avonds was er een optreden met Salami. Dat is ons groepje waarmee we theater spelen. Improvisatietheater, dus alles wordt op het moment zelf verzonnen. Het was in de Westhoek te doen. Misschien was je er wel bij toevallig. Het theaterfestival Spots on West. En impro is dus alles op het moment zelf verzinnen. Dus je weet nooit hoe het zal lopen en of het goed zal zijn. Maar oef, het is wel oké verlopen. Het was een verhaal uiteindelijk over Gustaaf, die bierviltjes verzamelt. En café De Zeemeeuw is zijn vaste stamcafé. Je moest erbij zijn, maar het was een oké verhaal. Hoe was jouw weekend? Heb je toffe dingen gedaan? Heb je gewoon stil in een donkere kamer gelegen om te vluchten voor de hitte? Want het was toch echt alweer warm. En het verdwijnt ook zomaar niet, hè? Waardoor alles binnen blijft zitten in ons huis. Ik ben benieuwd hoe het met jou gaat en of het weekend fijn was. Laat maar van je horen in de Nostalgie-app. Dominique heeft dat al gedaan. Die zegt, ik ben blij dat het lange, pittige weekeinde voorbij is. We kunnen nu een beetje uitrusten tijdens de werkweek. Dat is gelijk een omgekeerde wereld. Een moeilijk weekend en dan rusten tijdens je werk. Goed rusten daar, Dominique.

0: Het is al 13 juli, besef ik het. We gaan richting het midden van de eerste zomervakantiemaand. En bij velen was het een piek van jarigen dit weekend. Ze stuurt, ik had zowel zaterdag als zondag een verjaardagsfeestje. Gezellig weekend gehad, warm maar gezellig. Rob had een barbecue met de schoonfamilie, stikske en worstje op de kolen. Ik krijg er al honger van, zo vroeg op de ochtend. En Frey stuurt, goedemorgen, het wordt een leuke week. De helft van Vlaanderen in verlof. Geen school, het is ook bouwverlof trouwens. Nog een laatste week alles geven bij Stadsbader. En dan verdient verlof ook. Frey, je kan beginnen aftellen, zo klinkt het wel. Dus straks nog een song voor jou om met Punch die laatste werkweek te starten. Rhythm of the Night.
1: Amai, zalige tacos hier in Mexico. En voor maar 500 pesos.
2: 500?
1: Schatje, dat is 25 euro.
2: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten. En dan voor wat pannenkoekjes met salsas?
1: Sst, Kate, voeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten.
2: Allee jong, gracias Kate.
3: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kate it. KBC, beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
4: Sleepwalk. Onze baas was vastgebonden met toiletpapier aan een raket naar de maan.
5: Die verlangt alweer om te gaan slapen. Want Sleep World laat 's nachts je dromen tot leven komen.
6: Nu solden met kortingen tot 50% op boxsprings, matrassen, lattenbodems, hoofdkussens en beddengoed. Sleep World is elke zondag open van 2 tot 6.
7: Sleep World, uw slaap houdt ons wakker.
8: De hele zomer betrouwbaar nieuws met de Standaard. Onbevreesd, onafhankelijk en heerlijk inspirerend. Voel het gras aan je tenen kribbelen met tips uit onze veldgids. Prikkel je brein met de denkers van nu over de toekomst. En reis mee naar bijzondere plekken in Europa met ons festivalnieuws en de beste podcasts. Maken we je zomer compleet. Blijf grondig geïnformeerd. Blijf spelen. Blijf vrij. En blijf lief voor je portemonnee. Lees nu de Standaard met 75% korting via standaard.be/actie.
9: Schat, zie nu eens. Hm? De hond heeft heel onze zetel kapot gebeten.
10: Zeg, we hebben toch helemaal geen hond.
9: Nee, dat zal die van de buren geweest zijn, hè.
10: Die van de buren.
9: Ja, maar zouden we dan toch niet eens gaan zien van een nieuwe zetel?
10: Allee, het is goed. Maar ik rij niet naar 20 winkels, hè.
9: Nee. Eén adres.
11: Ah. Zoek geen excuses en vind alles voor je interieur bij Crea en Colifac. Nu korting tot -60% op meubels, verlichting en decoratie. Tot snel bij Crea en Colifac in Sint-Niklaas of op crea.be.

Dood dan. Onderweg naar huis, home. En de kans is groot dat hij dan wel eens wegenwerken passeert. Want als er zo één ding is waar je merkt dat het zomervakantie is, wegenwerken overal. De dorpen, de steden, de snelwegen. Op de E17, Gent-Antwerpen, ben ik er nu ook gepasseerd vanmorgen. Het bouwverlof is misschien begonnen, maar op de weg werken ze nu, omdat er natuurlijk veel minder verkeer is. Dus vlotter doorrijden ook voor jou, als jij wel nog aan het werk bent. In tegenstelling tot zeer veel mensen die nu wel verlof hebben. Wat brengt jou maandag 13 juli? Vandaag is de eerste rustdag in de Tour de France. Dus vandaag kan je geen rit kijken. Maar wij hadden geen rust in onze Summertime Top 1000. De 1000 meest zonnige songs. Dat loopt allemaal gewoon door. Nog een dikke 770 songs. 370 liever. 700 zoveel zijn, want we stoppen woensdag al. 370 songs, zoveel zijn het er nog. Vanaf 8 uur tellen wij gezellig verder af. Dat is nog eventjes wachten. Maar intussen, ook al gewoon de grootste hits op jouw ontbijtbordje. En straks, niet vergeten, hè, zoals elke ochtend, maak je kans op een voucher bij Bol. Dus denk al eens na wat jij zeer dringend nodig hebt.

0: te zeggen, alles kan, alles mag. Zolang je het maar nu zo snel mogelijk nodig hebt. Heb jij zoiets in je hoofd, stuur het dan nu in de Nostalgie-app. En dan win je straks misschien die bon van 100 euro bij Bol. Om die officieel te krijgen, moet je straks je telefoon opnemen met... Even bollen! Dus als ik jou straks opbel uit alle berichtjes, vergeet niet juist je telefoon op te nemen. Even bollen. Dat zijn de magic words. Stuur maar, het is nu je kans. Ik bel je misschien na. Gloria, Gloria, Umberto Tozzi komt eraan.
1: Hallo kus, het is uw rechteroor hier.
2: En hier uw linkeroor.
1: Zeg, ik denk dat jij wat blefitis hebt.
2: Wat blief?
1: Zie je het wel?
2: Oh, amai, dat is ampetant.
1: Maar rap opgelost met een hoortoestel van Hans.
2: En een tweede toestel krijg je nu aan halve prijs.
1: Wat?
2: Aan halve prijs.
1: Allee, ga eens horen bij Hans anders.
2: Wat blief?
1: Bij Hans.
2: Ja, ja, het kan anders.
3: Met de Superplus deals van Delhaize gaan we...
4: Promo koken?
5: Ja, ik heb geen inspiratie.
3: Anders een barbecue? Onze worsten zijn nu één schaaltje kopen plus één gratis.
5: Oh, schat, tikt jij een barbecue aan?
3: Koken en besparen doe je met de Superplus deals van Delhaize. Mee met het leven.
6: Play Kinepolis presenteert de Ik heb het ondertussen wel wat gehad met je voetbalzomer. Dus wilt je liever geen bal op je tv? Check dan onze vele topfilms, zoals Marty Supreme met Timothée Chalamet.
7: Hela, dat is toch met pingpongballen?
6: Ja, en dan?
7: Ja, geen bal had gezegd.
6: Oké, okay, kijk dan naar balvrije films, hè. Zoals Michael, Jumpers, de Super Mario Galaxy Movie, The Devil Wears Prada 2, Now You See Me 3, de Vlaamse topper Dust en nog veel meer.
7: Goeie bal.
6: Play Kinepolis. Cinema op uw tv? Check de app van Play of uw Telenet TV-box.
8: Borotalco deodorant. Met innovatieve Active Vegetalk. Extra droge efficiëntie. Borotalco. Omarm het leven.
9: Groot nieuws. Gazet van Antwerpen komt met een cover you can't refuse. Want als je nu een abonnement neemt, lees je Gazet van Antwerpen met 60% korting. En krijg je er ook een set reiskoffers bij, ter waarde van maar liefst €399. Gratis en aan huis geleverd. Pak je korting en je koffers op gva.be/actie. Gazet van Antwerpen, dat is elke dag groot nieuws.
10: Zomerpretpret met de zomerpas van De Lijn. Je betaalt één maand en reist één maand gratis onbeperkt met bus of tram. En dan heel de zomer naar het zwembad voor waterpretpret. Of naar je oma om haar pretpretlichtjes te bezorgen. Koop voor 16 juli als nieuwe abonnee je 1 plus 1 maand gratis zomerpas in De Lijnwinkel of op delijn.be. De Lijn, beweeg mee.
11: Het grote nostalgie reisbureau.
12: Met Kim.

0: Maandagochtend, een heel erg goedemorgen. Het beste nieuws van dit weekend is voor mij toch wel dat er een nieuwe versie komt van Free Willy. Dat is toch pure nostalgie, die film. Herinnert je dan nog dat jongetje Jesse graag bevriend met Willy de orka in het dolfinarium en hij helpt hem dan bevrijden?
1: I know you can jump this wall. Come on, I believe in you, Willy. You can do it.
0: You can do it.
1: You can be free. Come on. You can jump it.
0: You can do it. Je hoort zo meteen de soundtrack uit de film van Michael Jackson. Will you be there? Eerst iemand gelukkig maken met 100 euro bij Bol. Uit alle berichtjes belt de computer nu willekeurig iemand op. En die moet juist opnemen.
2: Even bollen.
0: Maar even bollen, zeg. Proficiat, proficiat. Dag Els.
2: Dankjewel.
0: Het is in de pocket. Jij hebt juist opgenomen 100 euro bij Bol. Wat heb jij dringend nodig, Els?
2: Dringend is veel gezegd. Ik denk dat de mens altijd al genoeg heeft, maar ik zou dolgraag een subboard, een stand-up paddleboard aanschaffen. En op bol.com zitten de favorieten waar ik al naar gezocht heb. Die zitten daartussen, dus fantastisch.
0: Oh, super. Dat is keitof. Dat is zo'n surfboard waar je rechtop staat, paddel in de hand en dan...
2: Ja, zoiets.
0: Je kan...
2: Of dat is het ultieme doel. Ik denk dat ik eerst op mijn poep ga beginnen.
0: Ik wou net zeggen, meestal beginnen mensen op hun poep of op hun knieën en dan ga je recht staan. Ja. Het evenwicht is nog wel moeilijk eigenlijk op zo'n bord, hè?
2: Ik vermoed het ook. Ik heb het wel al eens gedaan, ondertussen wel een tijdje terug. Maar ja, ik denk dat het een hele goede oefening is en, om mijn core een beetje aan te sterken ook. Dus voilà.
0: De core, het modewoord van tegenwoordig. Je core. Els, je core gaat ongelooflijk zijn. En dat is ook gewoon leuk. Ik doe dat vaak op de Leie in Gent bijvoorbeeld. Je kan de stad echt op een andere manier ontdekken als je zo op het water supt. In het centrum.
2: Absoluut. Het is pistes genoeg om te exploren.
0: Els, het wordt een super zomer voor jou. Geniet ervan en merci om mee te spelen. Hè?
2: Hartelijk dank en ik wens jullie allemaal een fijne dag daar.
0: Dankjewel voor jou ook.

maken. Kim Wilde, onzelfs uit Zwijndrecht, die kan gaan suppen op de kosten van nostalgie. En morgenochtend is er voor jou weer een kans op een voucher bij Bol voor de vroege vogels. We trakteren die trakteertrommel hier echt volledig open in ons reisbureau. Na 7 uur vertel ik jou ook welke reis je deze week hier in de ochtend kan winnen.

0: straks bij Nostalgie.
1: Die Rode Duivels, die wonnen vrijdag niet. Maar we hebben het stilaan verteerd, zeker. Jij verdient de gouden medaille van wakker zijn op maandag. Gold na het nieuws van 7 uur.
2: Het zijn solden bij DSM Keukens. Laat je begeleiden door onze binnenhuisarchitecten en profiteer van straffe kortingen. Kijk op dsmkeukens.be en maak nu een afspraak. DSM Keukens. Altijd open op zondag.
3: Sommige Volkswagen-kilometers vergeet je nooit.
4: Zoals kilometer 65.000. Onze dochter haar eerste rijles met onze polo. Paniek, echt aan elk kruispunt. Totdat hij ineens perfect inparkeert en zegt... Kun je iets van leren, hè, mama? Ja.
3: En dat er nog veel kilometers mogen volgen, daar zorgen we samen voor. Vertrouw daarom op een officiële Volkswagen-concessiehouder voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck. Volkswagen. Op nog veel kilometers samen.
1: Nostalgie. 2 voor 7, goedemorgen. Het nieuws met Bart van Langenhoven. Goed nieuws voor als je zonnepanelen of een laadpaal hebt.
5: Ja, je krijgt geen boete meer als je die vergeet aan te geven. Want als je investeert in groene energie, dan moet je daarvoor beloond worden en niet beboet, zegt de Vlaamse regering. In Vlaanderen hebben ruim 1 miljoen gezinnen zonnepanelen en duizenden van hen die kregen vorig jaar een boete van €120 omdat ze dat vergeten melden waren aan de Vlaamse overheid. Het ging om een administratieve kost die netbeheerder Fluvius aanrekende en die incasseerde zo al €1,5 miljoen. Maar die boete of kost verdwijnt dus definitief. In het zuiden van Spanje zijn nu al 13 mensen gestorven door de bosbranden. Daarbij zijn waarschijnlijk ook 3 Belgen, vertelde buitenlandminister Prévot. De hulpdiensten van Andalusië proberen hun lichamen zo snel mogelijk te identificeren. De branden in Zuid-Spanje zijn ondertussen gestabiliseerd en de laatste geëvacueerde inwoners die mogen naar hun huizen terugkeren. Toch blijft de Spaanse brandweer alert voor nieuwe vuurhaarden. In Bangkok, de hoofdstad van Thailand, zijn zeker 27 mensen omgekomen bij een brand in een bar. Of daar ook buitenlandse toeristen bij zijn, blijft onduidelijk, zegt de Thaise premier. Op beelden zag je hoe er vlammen uit die bar kwamen en mensen in paniek naar buiten renden. Politie onderzoekt uiteraard de oorzaak van die brand. Bangkok blijft een van de populairste vakantieplekken in Zuidoost-Azië. En dan nog tennis, want de Italiaanse nummer 1 van de wereld, Jannik Sinner, heeft Wimbledon gewonnen. Dat is het 3e Grand Slam toernooi van het seizoen. Sinner versloeg gisteravond in de finale de Duitser Alexander Zverev. Dat is nummer 3 op de ranglijst in 4 sets. 6-7, 7-6, 6-3 en 6-4. Match duurde wel bijna 4 uur. Voor Jannik Sinner was het zijn tweede zege op rij op het heilige tennisgras van Wimbledon.
1: Moet je zonnepanelen aangeven, Bart?
5: Ja, je moet dat doen, Kim. Net als jouw laadpaal thuis.
1: Ik val volledig uit de lucht, dus blij dat die boete is afgeschaft.
0: Nostalgie weer.
5: Ik had mijn laadpaal ook niet aangegeven. Goed, de zon die schijnt volop vandaag. In de namiddag ook wat wolken. 23 graden aan zee tot 32 in het binnenland. Ook morgen zonnig en warm. Maximaal tot 34 graden. Aan zee kan je wat gaan afkoelen. Daar is 27 graden. Woensdag en donderdag blijven we genieten van dat heerlijke zonnige en warme zomerweer. Maximaal rond 33, 34 graden. En meer nieuws ontdek je altijd in de app van Het Nieuwsblad.
1: De laadpaalpolitie is net binnengekomen. Bart, je zal eventjes moeten meegaan.
5: Oké, wie leest het nieuws om 8:30?
1: Ik zie jou straks.
0: Okay. Met nostalgie reis je deze zomer de wereld rond. De hele dag zonnige vakantietips. En win een van de vele vakantietrips. Luister, je bent op vakantie. Nostalgie. Het grote Nostalgie reisbureau.
6: Met Kim.
1: De ochtendzond heeft goud in de mond. Vanmorgen zelfs letterlijk. Spandau Ballet is erbij met gold op je radio. Welkom in de club. Goedemorgen daar.

0: We hebben hier maar één duidelijke missie bij Nostalgie.
1: Het grote Nostalgie-reisbureau.
0: Jou deze zomer een vakantiegevoel geven met muziek die doet wegdromen, zoals George Michael. Of door je letterlijk op vakantie te sturen. Vorige vrijdag kwamen Elke uit Limburg en Gunther uit West-Vlaanderen, uit beide uithoeken van Vlaanderen, live hier in de studio om te strijden voor de hoofdprijs. En dat was een week lang een mobiloom winnen van die car om avontuurlijk te gaan kamperen en te reizen. Gunther, die kende echt enorm veel van alle nostalgiehits en die won uiteindelijk. Dat betekent, Gunther, je doet wat woemers. Kom aan, het is een mobiloom voor een week.
2: Ja, tof. Wow.
0: Het is in de pocket. Jouw weekje mobiloom met vrouwtje. Heeft ze al gereageerd?
2: Ze heeft inderdaad al gereageerd met het berichtje. Dat was vlotjes opgedaan, kabouter.
0: Kabouter, is dat jouw koosnaam?
2: Ja, dat ben ik neem.
0: Oh, en hoe noem jij haar?
2: Konijntje.
0: Kabouter en Konijntje, die gaan romantisch in de camper. Dat gaat fonken geven. Het is een nieuwe week vandaag, een nieuwe hoofdprijs in de ochtend. En je kan het misschien al raden, op basis van muziekje. Jij kan deze week een trip naar Rome winnen voor twee personen. 3 dagen lang met jouw eigen konijntje richting de hoofdstad van Italië. Dat is zo wat kuieren door het historisch centrum. Wijntjes drinken met het zicht op het Colosseum. Meer heb je echt niet nodig. En we spelen volgens hetzelfde principe. Elke ochtend mag 1 kandidaat stop de bandronde met ons spelen. Jij moet zoveel mogelijk juiste antwoorden geven. En de 2 luisteraars die op het einde van de week bovenaan het klassement staan, spelen de grote finale vrijdag hier in de studio in Antwerpen. Dus als jij graag naar Rome wil op onze kosten, het is deze week. Moment, waag je kans straks om 8 uur als eerste.

0: Overlof is begonnen, behalve in de West-Vlaanders. Daar werken ze zeer hard. Nog veel meer mensen vertrekken dus op vakantie deze periode. Jij misschien ook. Als jij binnenkort van op Brussels Airport vertrekt liever, zoek ons Ellen Petrie. Zij is daar de hele zomer aan het kamperen, op zoek naar verhalen van vertrekkende en arriverende reizigers. En het meest stresserende van vliegen, dat is toch echt de security, hè? En zo, je bent nog vergeten dat flesje water uit je chacoche te halen. Het is jouw beurt, je voelt de stress wel wat omhoog gaan, omdat je snel je juwelen moet uitdoen en mensen zijn aan het zuchten achter u. Ik vind dat verschrikkelijk. Het ding piept ook altijd bij mij. Dus Ellen Petrie, die laat straks de persoon aan het woord. De oorzaak van al onze stress. De security man.
1: Nu bij Aldi, een promo met Pit. 50% korting op watermeloenen. Dat is maar 1 euro per kilo. Aldi, altijd slim.
2: Schat, ik heb hier bij Limpa de perfecte zetel gevonden. We kunnen die niet laten liggen.
3: Oh echt? En ik heb net bij Limpa het perfecte bed gevonden.
2: Maar ja, we kunnen wel niet en de zetel...
3: en het bed kopen.
4: Oh jawel, bij Limpa Meubelen kan dat. Limpa brengt leven in huis.
5: Psst, niet verder vertellen, hè. Maar ik kampeer de hele zomer op de luchthaven van Zaventem.
6: Ellen Petrie is Rebe de Bie en gaat op zoek naar de verhalen achter elke rollende reiskoffer.
7: Wij gaan op reis en de eerste keer voor onze dochter met een vliegtuig.
8: Wij komen net van 5 maanden terug vanuit Oeganda. Stage en studeren. Ja, was een ervaring.
9: Op reis naar Lanzarote. Zal dat pittiger worden, denk ik. Genieten en losgaan.
6: Rebe de Bie met Petrie. Elke dag in het grote Nostalgie-reisbureau. Nostalgie. Luister en je bent op vakantie.
10: Kamperen in de vertrekhal blijft verboden.
5: Ja, maar ik ben nu voor het werk.
11: Borotalco deodorant. Met innovatieve Active Vegetalk. Extra droge efficiëntie. Borotalco. Omarm het leven.
4: Limpa brengt leven in huis. Dokter van der Hooijdonkstraat 40 in Lummen. Bezoek onze showroom en profiteer van spectaculaire solden.
12: De soundtrack van je werkdag.
13: Dat is nostalgie.

0: Petrie.
1: Een heel erg goedemorgen, het is 7:30. Honderden mensen staan nu vol spanning te wachten om op vakantie te vertrekken op Brussels Airport. Tussen al dat enthousiasme staat onze enthousiaste Ellen Petrie ook op de plek waar de stresslevels pieken elke dag. De security. Echt waar, als je ook zo zenuwachtig wordt van die bagagecheck. Ellen Petrie staat nu bij de man die jou kan helpen. Want bij wie sta je daar?
2: Bij mij staat er hier een man, ja, in een uniform. En op zijn rug staat er Airport Inspection. Wie ben jij? Vertel eens.
3: Sam Bruylands. Ik werk voor de Brussels Airport Company als duty manager security. En een van die onderdelen daarvan is de security screening achter ons.
2: Security. Als ik daaraan denk, dan krijg ik al wat stress, hè? Zie je dat bij de andere mensen ook?
3: Ja, we zien dat vooral bij mensen die niet zo heel frequent reizen. Daar zien we heel duidelijk dat die mensen een bepaalde stress hebben. Een keer als ze er voorbij zijn, dan zie je zo die last figuurlijk van hun schouders vallen. En dan kunnen ze uitkijken naar de vlucht. Maar dan zien we dat wel, inderdaad. Ja.
2: Dus geef dus wat tips voor de reizigers.
3: Dus we onderdelen in drie categorieën. Eerst wat mee mag en niet mee mag. Dus wat mag mee? Je mag vloeistoffen meenemen in de handbagage, maar ze moeten verpakt zijn in containers van maximum 100 milliliter en samen in een doorzichtig plastic zak die afsluitbaar is van een liter. Dus in principe moet dat er allemaal in kunnen. Er zijn een aantal uitzonderingen erin. Babyvoeding bijvoorbeeld, tot en met 2 jaar. Daar kijken we niet zo specifiek naar die hoeveelheid. Ook niet per container. Dat mag dus meer zijn. Lekker een karton melk, dat mag. We hebben daar speciale scanners voor. Daar mag dan wel mee. Dat is hetzelfde met dieetvoeding. Mensen die met bepaalde restricties zitten van voeding. En ook medicijnen. Dus daar kijken we, zolang dat ze apart worden gelegd, wel flexibeler naartoe.
2: Wat met een schaar, met een nagelknip, een vijltje, dat zijn toch ook ergens wapens?
3: Ja, daar geldt de regel eigenlijk. Scherpe voorwerpen mogen niet mee, dat is Europees bepaald. Dus wij kijken die na. Een nagelknipper, dat mag. Maar een vijl, als die meer dan 6 centimeter is, dan nemen wij ook af. Hetzelfde met scharen, hetzelfde met messen. Dus eigenlijk, als je twijfelt, steek het gewoon in je ruimbagage of check het vooraf met de maatschappij. Mag dat mee of mag dat niet mee?
2: Oké, dan even naar de reizigers. Welke tips heb je daar? Heel veel fouten worden bij gemaakt voor hen?
3: De meeste tijd wordt verloren aan de kant van de handbagage of de kant van de persoon. Als we kijken naar de persoon zelf, als je metalen onderdelen hebt, dus je hebt een grote riem, je hebt een grote smartwatch bijvoorbeeld, je hebt een gsm, neem dat uit, je zakken, als je staat aan te schuiven op de rij, steek dat in je rugzak, steek dat in je handtas, steek dat eventueel in de jaszak en van je jas, zodat je dat in dat bakje kan leggen, een keer dat je in de security bent. Ik geef liever de tip van het ergens in te steken en niet gewoon in de bak te leggen, want vaak vergeten mensen vaak dingetjes, zeker als dat klein is, in die grote bakken.
2: Oké, voilà. Jullie horen het. Er is eigenlijk helemaal niks om stress van te hebben, hè?
3: De tip is, probeer je op voorhand te informeren, eventueel via de website van Brussels Airport of via de airline, zodat je er vlot door kan.
2: Voilà, meer moet dat niet zijn.
3: Nee.
2: Alles komt goed. Over naar de studio.
0: Ellen Petrie, live van op Brussels Airport. Nostalgie. Luister en je bent op vakantie.
4: Je vakantie leg je vast in een fotoboek van smartfoto.be.
5: Schat, toon eens die foto van mij met die kwal.
4: Een souvenir van je congé

0: You're in the army now. Je zit vooral in de gezelligste club van de ochtend. Met ook Bart van Langenhoven. Goedemorgen.
1: Goedemorgen. Begrotingsminister Van Petegem die wil de flexijobs herbekijken, want ze zetten onze sociale zekerheid en welvaart onder druk. Het is niet de bedoeling om van die flexijobs de goedkoopste arbeid te maken en zo het goed functioneren van onze arbeidsmarkt te laten ontsporen, want dan dreigt het allemaal eigenlijk onbetaalbaar te worden, zegt minister Van Petegem. In zuidoosten van Parijs proberen honderden brandweermannen een immense bosbrand te blussen in Fontainebleau, of Bleau beter. Het vuur vernielde al meer dan 800 hectare natuur en breidt nog altijd uit. In het departement Seine-et-Marne, dat is langs de bekende Route du Soleil, de hulpdiensten sloten een deel van de snelweg af en proberen de vlammen te controleren met blusvliegtuigen en blushelikopters. En een vraagje, Kim.
0: Yes.
1: Ben jij een separator of een integrator?
0: Pardon?
1: Laat me even verduidelijken. Moet je werk voor jou strikt stoppen na je uren of mag het ook een beetje doorlopen in je privéleven bijvoorbeeld?
0: Als je op het werk online een opblaaskrokodil bestelt, ben je dan een integrator of niet? Ik vraag het voor een vriendin.
1: De meningen zijn sterk verdeeld. 4 op de 10 mensen houden hun werk en privé het liefst zoveel mogelijk gescheiden. En dan gaan ze die krokodil misschien niet bestellen. Ze noemen zichzelf dus een separator. Die huiveren als ze nog een telefoontje of mail voor het werk moeten doen. Ongeveer evenveel mensen vinden het dan weer helemaal niet zo erg om werk en privé door elkaar te mengen. Zij zien zichzelf eerder als een integrator. Daar is die krokodil weer.

0: Waar was jij in je zwembroek?
1: Ik zat in de Ardennen.
0: Ook belangrijk. Maar kijk, ik ben een integrator.
2: Okay.
0: En ik ben er trots op.
3: Voilà. Bij DEMA Meubelen doe je in juli de beste deals tijdens de zomersolde. Dus kom gerust langs en ontdek onze ruime collectie en gezellige toonzaal. DEMA Meubelen.
4: Het grote nostalgie-reisbureau.
5: Met Kim.

0: Mijn collega producer Rob zegt hier net, jij bent geen integrator, maar een alligator. Met die zwembadkrokodil en zo. Tjongejongejo. Het zwembad heeft wel verkoeling gebracht en dat is nodig deze dagen. Het is een heet weekend weer geweest. We zitten rond de 30 graden vandaag alweer. Onze weerman Erwin Franks heeft eigenlijk vakantie, maar uitzonderlijke weersomstandigheden vragen om uitzonderlijke maatregelen. Dus we mogen hem straks even bellen om eens te horen hoe lang we nog moeten puffen en zweten. Na Aha, the sun always shines on TV.
1: Sleep World, uw slaap houdt ons wakker.
2: Nu solden bij Sleep World, met kortingen tot min 50%.
3: Lidl is vers kampioen 2026. De nummer 1 in groente, fruit en brood speelde de concurrentie naar huis. En deze week scoren ook jullie bij Lidl met 50% korting op kersen en 6 botersandwiches voor maar 1,99 €. Lidl, dat kan tellen.
4: Italië heeft mij verkocht voor kolen.
5: Dit is het verhaal van Limburg.
6: De Vlamingen die wouden nummer in de mijn gaan werken.
5: Van mijn familie.
7: Die werkt in temperaturen tot min 20 graden.
5: En misschien ook van de jouwe. Ik ben Lien van de Kerkhof. En samen met Ivo van de Kerkhoven vertellen we in 8 afleveringen de geschiedenis van de Limburgse mijnen.
8: Luister nu gratis naar de podcast De Limburgse Mijnen in de app van Het Belang van Limburg. Met de sympathieke steun van LRM.
9: Die dag bij de interieurdokter in Ronse.
10: Oh, dokter, ik heb een probleem. Uh-huh. Het is aan de binnenkant. Die is echt niet in orde, hè. En dus wil ik een nieuw interieur. Ik wil echt interieuradvies. Uh-huh. Ik wil een correcte prijs en ik wil echte service.
11: Oh, maar mevrouw, dan schrijf ik u eenvoudigweg een middagske maakrie voor in Ronse. Dat is echt de remedie tegen keuzestress. En

0: kunt zien, al uw problemen zijn in één keer opgelost, hè? Echt waar?
1: Makerie in Ronse. Interieurs met advies in Ronse of op makerie.be. Nu solde bij Makerie.

0: alles weer tropisch. Boven de 30 graden dit weekend. Onze Summertime Top 1000. Die komt als geroepen bij dat zonnetje. Straks vanaf 8 uur tellen wij verder af.
1: Het weer met Erwin.
0: Goedemorgen, dag Erwin Franks.
2: Goedemorgen, dag Kim.
0: Even uit jouw vakantie gehaald, want ja, dit is toch uitzonderlijk weer, hè?
2: Vandaag 30, 31 graden. Niet echt uitzonderlijk. Het kan nog warmer. Maar wat wel uitzonderlijk is, is de opeenvolging van tropische droge zomerdagen. Want, beste Kim, niet enkel vandaag, maar ook morgen dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag. Ja, wordt het puffen en zweten. Prachtig zonnig en warm zomerweer. Bij dagtemperaturen ergens tussen 30 en 33 graden.
0: Man, man.
2: Ja. Ja, wie toch een beetje afkoeling zoekt, kan naar zee. Daar komt telkens een opstekende zeebries. Pak frisser op het strand, 324 graden.
0: Ja, je voelt dat mensen aan het afzien zijn, maar de natuur ook, Erwin. Kijk naar de bosbranden in Spanje en Frankrijk. Dat is niet goed, hè? Ik bedoel...
2: Nee. De natuur snakt naar een beetje hemelwater. Mag misschien zelfs wat veel zijn, want het is kurkdroog. Vooral ook op de heides. In de Antwerpse en de Limburgse Kempen is het echt wel oppassen geblazen. Eén vonkje kan voldoende zijn. Maar ook gewoon in de tuin, in den hof, is regen ondertussen meer dan nodig. Dat gebeurt heel misschien in de loop van de week. Komt een onweersbui tot ontwikkeling. Maar dat zijn zo van die zeer plaatselijke warmte-onweders, geen gestructureerde onweersbuien. Dus ik vrees dat we die airco toch een standje hoger zullen moeten plaatsen.
0: En dus ook oppassen als je gaat wandelen of zo, dat je geen sigarettenpeuk in de natuur gooit. Moet je sowieso niet doen, maar dat je geen bosbrand doet ontstaan, toch?
2: Voilà. En ook met die barbecue, hè, altijd een beetje oppassen geblazen, absoluut.
0: Erwin, jij gaat niet met vakantie, want je hebt te veel beestjes thuis. Jij doet aan staycation dan, om voor hen te zorgen. De schapen, de vogels, de ganzen.
2: Ja, heel veel dieren. Hè. Ik heb er momenteel zo'n 300 vogeltjes fladderen. En ja, dat is een heel pak. En die hebben mijn hulp meer dan nodig. Die drinken op dit moment gigantisch veel. Ik moet dan 2 keer per dag het drinkwater verversen. Ja, en dat duurt toch al gauw 2 uurtjes. Dus dat kan ik mijn buren echt niet aandoen. Om ondertussen op vakantie te vertrekken. Dus ja, het is staycation voorlopig. Klopt helemaal, Kim.
0: En iedereen is bezig ook met de diertjes cool genoeg houden, wat ook zeer belangrijk is. Vooral water geven, is dan jouw tip als dierenvriend?
2: Ja, zeker. Hè. Zet een schaaltje buiten op het trottoir bijvoorbeeld met wat water in. De vogels zullen je echt dankbaar zijn.
0: Erwin, dikke merci. De groeten aan al je vogels. En hou het zo cool mogelijk, zou ik zeggen.
2: Alright.
0: Het blijft zo tropisch, maar mannetjes. Merci, hè.
2: Yo.

0: in the summertime.
1: Top 1000.
2: We tellen verder af in de summertime top 1000. Vanmorgen passeert David Bowie op 373. Zijn China Girl. En straks kan je ook meespelen voor die reis naar Rome. Dus blijf vooral luisteren.
3: Bij Bricoplanet krijg je nu zaterdag 11 en maandag 13 juli 25% korting op één artikel naar keuze. Eenmaal geldig bij aankoop vanaf twee artikelen met je getrouwheidskaart. Enkel bij Bricoplanet. Voorwaarden in de winkel.
4: Richie, citroen met framboos.
5: Richie, Belgische limonade.
6: Altijd verfrissend.
3: Richie.
7: Deba Meubelen in Sint-Niklaas. Een woonwinkel met enthousiaste medewerkers en een passie voor interieur is beslist een bezoekje waard. En in juli al helemaal. Want bij Deba Meubelen doe je in juli de beste deals tijdens de zomersolde. Dus kom gerust langs en ontdek onze ruime collectie en gezellige toonzaal. Deba Meubelen, jouw keuze in wonen. Shop in Sint-Niklaas of op debameubelen.be. Nu zomersolde.
8: Luister naar wat er speelt tussen de oren van een seriemoordenaar.
9: En daarop zegt hij, ik word seriemoordenaar.
8: Hoor hoe de geschiedenis zich vandaag herhaalt.
10: Iedereen vraagt maar van, wordt het oorlog, zijn we terug in de jaren 30?
8: En spits je oren voor het wonderlijke verhaal van de Tour van 100 jaar geleden.
11: De Tour-favoriet voor de zoveelste keer langs de kant van de weg.
8: Luister, lees en kijk nu alles van het Nieuwsblad met 60% korting. En krijg gratis JBL-oortjes ter waarde van 128,99 euro. Ga naar nieuwsblad.be/actie.
3: Nostalgie.
2: 2 voor 8, goedemorgen. Het nieuws met Bart van Langenhoven. Goed nieuws voor als je zonnepanelen of een laadpaal hebt.
12: Ja, je krijgt geen boete meer als je die vergeet aan te geven. Want als je investeert in groene energie, dan moet je daarvoor beloond worden en niet beboet, zegt de Vlaamse regering. In Vlaanderen hebben ruim 1 miljoen gezinnen zonnepanelen of laadpalen. En duizenden van hen kregen vorig jaar een boete van 120 euro. Omdat ze dat vergeten melden waren aan de Vlaamse overheid. Het ging om een administratieve kost die netbeheerder Fluvius aanrekende van 120 euro. En die incasseerde zo al 1,5 miljoen euro. Dus, maar die boete of kost, die verdwijnt dus. In het zuiden van Spanje zijn nu al 13 mensen gestorven door de bosbranden. Daarbij zijn waarschijnlijk ook 3 Belgen, vertelde buitenlandminister Prévot. Hulpdiensten van Andalusië proberen hun lichamen zo snel mogelijk te identificeren. De branden in Zuid-Spanje zijn ondertussen gestabiliseerd. En de laatste geëvacueerde inwoners mogen weer naar hun huizen terugkeren. Toch blijft de brandweer daar in Spanje alert voor nieuwe vuurhaarden. In Bangkok, de hoofdstad van Thailand, zijn zeker 27 mensen omgekomen bij een brand in een bar. Of daar ook buitenlandse toeristen bij zijn, blijft onduidelijk, zegt de Thaise premier. Op beelden zag je hoe er vlammen uit de bar kwamen en mensen in paniek naar buiten renden. Politie onderzoekt uiteraard de oorzaak van die brand. Bangkok blijft een van de populairste vakantieplekken in Zuidoost-Azië. En dan nog tennis, want de Italiaanse nummer 1 van de wereld, Jannik Sinner, heeft Wimbledon gewonnen. Dat is het 3e Grand Slam toernooi van het seizoen. Hij versloeg Sinner dus gisteravond in de finale, de Duitse Alexander Zverev. Nummer 3 op de ranglijst in 4 sets, 6-7, 7-6, 6-3 en 6-4. Match duurde wel bijna 4 uur. Voor Jannik Sinner was het zijn tweede zege op rij op het heilige tennisgras van Wimbledon.
5: Nostalgie weer.
12: De zon die schijnt volop vandaag. In de namiddag ook wat hoge wolken. 23 graden aan zee tot 32 in het binnenland. Ook morgen zonnig en warm, maximaal tot 34 graden. Aan zee is het een beetje frisser, kan je gaan afkoelen. Zo'n 27 graden. Woensdag en donderdag blijven we genieten van dat heerlijke zonnige en warme zomerweer. Maximaal rond 33, 34 graden. En meer nieuws vind je altijd terug in de app van het Nieuwsblad.
2: Heet, heter, heet. Gelukkig hebben wij een enorm hete playlist voorzien weer vanmorgen.
1: Met nostalgie reis je deze zomer de wereld rond.
5: De hele dag zonnige vakantietips. En win een van de vele vakantietrips.
1: Luister en je bent op vakantie.
3: Nostalgie.
1: De Summertime Top 1000.
3: Met Kim Muilaert.
2: Goedemorgen als je pas uit je bedje komt rollen. Je luistert naar de 1000 meest zomerse songs. Nog 373 te gaan. David Bowie neemt jou mee vanmorgen naar China.

0: mooi, het leven is mooi. Maar dan in het Engels. Ace of Base, Beautiful Life op 372. The
1: Summertime. Top 1000.
0: Goedemorgen, we tellen verder af in de heetste lijst ter wereld. Tot en met woensdag, woensdagavond, ontdek je de nummer 1. En zelfs als jij nu op een warm kantoor zit te braden, want de lucht die uit airco's komt voelt tegenwoordig zelfs ook warm aan, dan kan muziek helpen om eventjes te ontsnappen. De komende 3 minuten bijvoorbeeld ben jij in een all-in hotel in Turkije. De handdoeken liggen klaar op de beste strandstoelen met het beste zicht, vlakbij het zwembad. En daar lig jij met een mierzoete tequila sunrise, zoals je alleen kan drinken in all-in hotels. En vanavond doe je mee met de animatie waar dit ongetwijfeld zal passeren. Hands up. Ja, toch. En na Ottawa is het aan jou om een echte vakantie te winnen. Wou je altijd eens naar Rome? Straks is je eerste kans om de reis te winnen deze week hier in de ochtend. Je mag nu al Ik wil op vakantie sturen in de app. Met een voiceberichtje. Ik wil op vakantie.

0: de 90s als kind op reis in Ibiza was er elke avond dit lied te horen tijdens de kinderdisco. Goeie herinneringen, hands up.
1: Het grote nostalgiereisbureau.
0: Ik wil nu zo graag dat jij op reis kan op onze kosten. En we zorgen daarvoor de hele zomer lang elke week een nieuwe trip die je ook kan winnen hier in de ochtend. Vrijdag gaat iemand naar huis met een reis naar Rome, de hoofdstad van Italië, voor twee personen. Dat is gewoon 3 dagen lang niks doen, behalve het Colosseum bezoeken, helemaal onder de indruk ervan zijn en dan aperolletjes gaan drinken. Hoe wordt die prijs van jou? Elke dag kan je hier meespelen met Stop de Bandronde. En de twee kandidaten met de hoogste score op vrijdag, die spelen hier de finale in de studio live. Belangrijk dus, als je wil meespelen, dat je vrijdagochtend ook effectief naar hier kan komen, naar Linkeroever. Als je denkt, ik wil meedoen, ik wil naar Rome, dan stuur je nu een voicebericht in onze app van Nostalgie, waarin je enthousiast roept: ik wil op vakantie. Laat het ons horen tot in Antwerpen dat jij nood hebt aan een reis. En dan speel jij straks misschien mee. Meezingen met de hits.
2: Straks in de summertime.
1: Top 1000.
0: We zitten al aan nummer 370. La Bouche komt je straks eens luid wakker zingen.
3: In Bobbejaanland deze zomer. Met meer dan 40 attracties, de nieuwe Nickelodeon Parade en het muzikale spektakel K-pop. Helemaal gratis. Bobbejaanland. Voor een hoedvol avontuur.
1: De Summertime Top 1000.
2: Summertime
1: Top

0: Dit is echt wegdromen naar vakantie. Papa Chico, een plekje hoger staat Soul Sister zometeen in onze Summertime Top 1000.
1: Het grote nostalgie reisbureau.
0: Met z'n tweetjes huppelen door Rome op onze kosten. Die prijs kan van jou worden nu vrijdag. Silke uit Scherpenheuvel, Zichem, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Wat een schone plek om te wonen, zeg. Scherpenheuvel, Zichem.
2: Absoluut.
0: Jij was duidelijk in de app.
3: Ik wil op vakantie.
0: Ik wil op vakantie. Waarom wil jij naar Rome?
2: Ja, ik vind dat wel een heel mooie stad. En Italië, dat is toch altijd wel een heel leuk land om op vakantie te gaan. Dus ik dacht, we gaan eens proberen. Hè.
0: We gaan het proberen. Ik geloof erin. Hoe zit het met jouw zangtalent?
2: Oké, ik zing wel bij een koor. Maar ik weet niet dat ik nu onder de stress heel goed kan zingen.
0: Maar Silke, je zingt bij een koor. De spanning is nu... Allee, de lat ligt een pak hoger nu natuurlijk. Oh, sorry. Ben je zenuwachtig gaan maken. We gaan kijken hoe ver je komt. Het maakt niet uit of je toon vastzinkt, zolang je maar het juiste woord aanvult. Je krijgt fragmentjes van grote nostalgie-hits. Waar het stopt, vul jij aan. En zolang het juist is, blijf jij nieuwe fragmentjes krijgen, want de bedoeling is om zoveel mogelijk juiste te hebben. Is dat duidelijk?
2: Ja, we gaan ervoor.
0: We gaan ervoor. Dit is jouw eerste opgave.
2: Disco
0: take. Maar ja, tuurlijk. What I wanted was love, not an imitation.
2: And I know it's we're headed for. Apart?
0: Wat zeg je?
2: Apart?
0: Heading for a...
2: Nee.
0: A fart, als in... Een protje, bedoel je, Silke?
2: Nee, nee. Apart.
0: Apart. Apart is helaas niet juist. Oh, zo jammer. A fall. We're heading for a fall, zingt ze. Oh, ik had echt fart verstaan. Ik vond ik helemaal een goede lyric.
2: Ik wist het niet, nee.
0: Oh, Silke, dan heb je één juist. Voorlopig.
2: Ja,
0: dat is het goede nieuws. Sta jij bovenaan het klassement, want je bent de eerste deelnemer. Dus toch even een klein applausje daarvoor. Goed gedaan. Alleen als de rest hoger belandt, dan is er voor jou geen finale spel nu vrijdag, helaas.
2: Dus, oké, dankjewel.
0: Maar kijk, merci om mee te spelen. Heb je sowieso nog een mooie zomer die je tegemoet gaat?
2: Jawel. Woensdag staat mijn verlof, dus dan blijven we gezellig thuis.
0: Oh, dat is goed. Geniet er hard van met onze Summertime Top 1000 ook en het goede weer. Ik wens je een mooie
2: dankjewel.
0: Maandag. Bye-bye.
2: Dankjewel voor jullie hoor. Bye.
4: 368.

0: Dat is moeilijker dan het lijkt, hoor. Door de stress aan telefoon ook. Dus een zeer verdienstelijke poging van ons, Silke. Als jij denkt, ik wil ook songteksten aanvullen en een reis naar Rome winnen, morgenochtend een nieuwe kans om 8 uur. Nu is het exact 8:30. Goedemorgen, dag Bart.
1: Goedemorgen. Begrotingsminister Van Petegem die wil het systeem van flexijobs herbekijken. Want ze zetten onze sociale zekerheid en welvaart onder druk. Het is niet de bedoeling om van die flexijobs de goedkoopste arbeid te maken en zo het goed functioneren van onze arbeidsmarkt te laten ontsporen. Dat zegt minister Van Petegem allemaal. Als je nog op vakantie vertrekt naar Frankrijk, let je maar beter op de zuiden van Parijs, want daar staat het bos van Fontainebleau in lichte laaien. Honderden brandweermannen proberen het vuur te blussen, onder meer met vliegtuigen en helikopters. De brand breidt nog altijd uit trouwens en hulpdiensten evacueerden al zo'n 15 gezinnen en sloot ook de A6 naar Lyon af. En ik eindig met droevig filmnieuws eigenlijk.
0: Nee.
1: Je kent de tune wel van Jurassic Park. De Nieuw-Zeelandse acteur Sam Neill die is gestorven. Je kent hem vooral als Alan Grant in die Jurassic Park films. Hij was 78. Zijn familie maakte het nieuws bekend via zijn sociale media. Het overlijden van Sam Neill kwam volgens hen ook plotseling en onverwacht.
0: Een film die iedereen kent.
1: Yes.
0: Waar je met de hele familie naar kan kijken.
1: Mm-hmm.
0: En waar zeker 5 of 6 sequels van gemaakt zijn.
1: Ja, ja, ja.
0: Dus rest in peace, Sam Neill.
1: De zon die schijnt volop. Deze namiddag ook wat hoge wolken. 23 graden aan zee tot 32 in het binnenland. Ook morgen zonnig en warm. Maxima tot 34. Aan zee kan je wel afkoelen. Het is daar frisser. Zo'n 27 graden.
2: Bij Dema Meubelen doe je in juli de beste deals tijdens de zomersolde. Dus kom gerust langs en ontdek onze ruime collectie en gezellige toonzaal. Dema Meubelen.
3: Summertime Top 1000
4: met Kim Meilaert.

0: maandagochtend, goedemorgen. We tellen samen verder af in die Summertime Top 1000. Songs die passen bij de 30 graden buiten. En dat kan op allerlei manieren.
1: Straks in de Summertime
2: Top 1000.
0: Omdat je het er warm van krijgt. Zoals bij deze Instant Replay op 363. Of omdat je er niet op stil kan blijven staan.
3: Heb je eten voor mij?
0: Ratatatatata. Zelfs over 1 minuut al. De Polonaise met Frans Bauer. Om iets over 8:30 's morgens. Het kan allemaal in deze lijst. Heb je even voor mij zometeen.
4: Play Kinepolis presenteert. De Ik heb het ondertussen wel wat gehad met je voetbalzomer. Dus wilt je liever geen bal op je tv? Check dan onze vele topfilms, zoals Marty Supreme met Timothy Chalamet.
5: Hela, dat is toch met pingpongballen?
4: Ja, en dan?
5: Ja, geen bal uit het gezicht.
4: Oké, kijk dan naar balvrije films, hè. Zoals Michael, Jumpers, de Super Mario Galaxy Movie, The Devil Wears Prada 2, Now You See Me 3, de Vlaamse topper Dust en nog veel meer.
5: Goeie bal.
4: Play Kinepolis. Cinema op uw tv? Check de app van Play of uw Telenet TV-box.
6: Download nu de Nostalgie-app. En luister live naar al jouw favorieten.
7: Groot nieuws. Gazet van Antwerpen komt met een cover you can't refuse. Want als je nu een abonnement neemt, lees je Gazet van Antwerpen met 60% korting. En krijg je er ook een set reiskoffers bij, ter waarde van maar liefst €399. Gratis en aan huis geleverd. Pak je korting en je koffers op gva.be/actie. Gazet van Antwerpen, dat is elke dag groot nieuws.
2: Summertime Top 1000. Nostalgie 366.

0: die laatste keren. Whitney Houston staat er 5 keer in. Maar dit was haar laatste en haar hoogste keer ook op 365. How Will I Know?
1: Het grote nostalgie-reisbureau.
0: Ook tijdens onze hittenlijst openen wij hier gewoon ons nostalgie-reisbureau. Met vandaag in de rekken 2 heerlijke reisprijzen. Je kan straks bij Sean een rustige achterbank winnen. Daar zou je toch meteen voor tekenen, hè? Als je zo 1000 kilometer naar Frankrijk moet rijden. Rustige kinderen op de achterbank. Want je kan een jaarabonnement van strips.be winnen voor je gezin. Dat is een beetje de Netflix van de strips. Je kan daar meer dan 30.000 stripalbums lezen. En dan hoor je jouw kinderen gewoon de hele vakantie niet meer. Check! Bij Marcia ligt er dan weer een secret vakantie te wachten voor jou naar Europarks in de Benelux. Dat is iets heel speciaals. Je wint een weekendje weg voor jouw familie naar een park, Europarks. Maar je weet pas de dag op voorhand naar waar precies. Dus er zit toch een soort van verrassingselement in. Dat is voor de avonturiers onder ons. Hoe kan je beide prijzen winnen? Door onze muzikale reiskaart te spotten. Die klinkt zo. Iedereen die nu stuurt reiskar, rustig blijven. Het was nog maar om te oefenen. Gewoon dat je weet welk geluid je moet spotten. Straks dus overdag bij Sean en Marcia. Als je die reiskar hoort, stuur dan reiskar en de prijs is misschien voor jou. En je bent sowieso een winnaar vandaag, want we hebben topmuziek in die lijst. Met nu de Spaanse vertaling van Amai, zeg, dat is hier een hete warme zomer. En in het Spaans is dat Alvaro Soler.

0: Als je slecht gezien bent opgestaan door de warmte. Dan Hartman, dat helpt toch echt, hè? Instant replay.
1: De Summertime Top 1000. Bij Nostalgie.
0: 362 staat rijmen en dichten zonder je gat op te lichten. Luister maar eens naar die tekst. Ooit zelfs genomineerd voor slechtste tekst ter wereld. Maar de melodie is zo vrolijk en zomers. Live.

0: in the summertime.
1: Top 1000.
2: Mijn grote heldin Beyoncé op 361 straks. Ze kwam dit weekend nog als verrassing meezingen tijdens het optreden van haar man Jay-Z. Romantische vrouw.
3: Nu bij Aldi, een promo met Pit. 50% korting op watermeloenen. Dat is maar 1 euro per kilo. Aldi, altijd slim.
4: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. Laad nu tijdelijk de eerste keer gratis. Ga naar fastnet.be/gratisladen. We zien je daar. Fastnet.
5: Schat, zie nu eens. Hm? De hond heeft heel onze zetel kapot gebeten.
6: Zeg, we hebben toch helemaal geen hond.
5: Nee, dat zal die van de buren geweest zijn, hè.
6: Die van de buren.
5: Ja, maar zouden we dan toch niet eens gaan zien van een nieuwe zetel?
6: Allee, het is goed. Maar ik rij niet naar 20 winkels, hè.
5: Nee. 1 adres.
7: Ah. Zoek geen excuses en vind alles voor je interieur bij Crea en Colifac. Nu korting tot -60% op meubels, verlichting en decoratie. Tot snel bij Crea en Colifac in Sint-Niklaas of op crea.be.
8: Oh, Kiana, deze zomer, wij gaan alles geven. Hè. Ik wil dat mijn Instagram ontploft.
9: Zeg eens, meisje, jij zet TikTok Tobias niet, hè? Maar wij twee naar Ibiza. Oh, of Zanzibar.
8: Ik voel me goed, als ik er nog maar aan denk. Ik wil de zon zien zakken in de zee.
9: En meneer Barbara ook mee? Of weet je wat? Vergeet Barbara.
10: Praat jij ook vaak in songteksten? Dan is er goed nieuws. Want Proximus presenteert ook deze zomer Play That Song. Kijk vanaf nu elke dag op Proximus Showcase, Pix Plus of Ment 55. Alle info over de gratis opnames en de uitzendingen vind je op playthatsong.be.
11: Tegels.
12: Natuursteen.
11: Parket. In Permo.
2: Nostalgie. 2 voor 9, goedemorgen. Het nieuws met Bart van Langenhoven. Opletten als je op vakantie vertrekt naar Frankrijk.
13: Want ten zuiden van Parijs staat het bos van Fontainebleau in lichte laaien. Honderden brandweermannen proberen het vuur daar te blussen, onder meer met speciale vliegtuigen en helikopters. Maar de brand breidt nog altijd uit en hulpdiensten evacueerden al zo'n 15 gezinnen daar ten zuiden van Parijs en sloot ook de A6 naar Lyon af. In het zuiden van Spanje zijn nu al 13 mensen gestorven door de bosbranden. Daarbij zijn waarschijnlijk ook 3 Belgen, vertelde buitenlandminister Prévot. Hulpdiensten van Andalusië proberen hun lichamen zo snel mogelijk te identificeren. Branden in Zuid-Spanje zijn wel intussen gestabiliseerd. En de laatste geëvacueerde inwoners mogen naar hun huizen terugkeren. Maar toch blijft die Spaanse brandweer alert voor nieuwe vuurhaarden. En ik eindig met dat droevige filmnieuws, want de Nieuw-Zeelandse acteur Sam Neill is gestorven. Je kent hem vooral als Dr. Alan Grant in de Jurassic Park films. Hij was 78. Zijn familie maakte het nieuws bekend via zijn sociale media. Hij speelde ook in de Oscar-winnende film The Piano uit 1993 en in The Hunt for Red October uit 1990. Daarnaast zag je Sam Neill ook in de televisiereeksen zoals The Tudors en Peaky Blinders.
12: Nostalgie weer.
13: Een hele dag zon. In de namiddag wat wolken. 23 graden aan zee tot 32 in het binnenland. Ook morgen zonnig en warm weer. Maxima zelfs tot 34 graden. Aan zee afkoelen. Het is daar frisser. 27 graden. En ook woensdag en donderdag blijven we genieten van dat heerlijke zonnige en warme zomerweer. Maximaal rond 33, 34 graden. En meer nieuws ontdek je altijd in de app van het Nieuwsblad.
12: Met nostalgie reis je deze zomer de wereld rond.
14: De hele dag zonnige vakantietips. En win een van de vele vakantietrips.
12: Luister, je bent op vakantie.
15: Nostalgie. De Summertime Top 1000.
16: Met Kim Muilaert.
2: Goedemorgen, hete vrienden. Nog maar 361 songs te gaan in de lijst. Dus het wordt alleen maar beter en beter. Twerken met Beyoncé nu. Crazy in Love.

0: Rod Stewart heeft altijd een just out of bed look. Hij en zijn wilde haren staan 6 keer in deze mooie lijst.
1: Summertime Top 1000.
0: Tonight I'm Yours was de laatste keer Rod Stewart op 360. Goedemorgen, het is 8:08. We tellen samen verder af in de Summertime Top 1000. Woensdagavond, net voor 6:00, dan ontdek jij de nummer 1 in deze hete lijst. Bij de volgende song moet ik altijd denken aan The Strangers, die Antwerpse groep die covers van hits maken. Deze ken je zeker ook.
2: Oh.

Midden van de 70s uitgekomen en gebaseerd op dit origineel. De versie van The Strangers ging iets sneller precies. Maar geef mij maar George Baker Selection. We huppelen samen over het strand.

0: Liefdeslessen bij je ontbijt. Lessons in Love van Level 42 eindigt op 358.
1: Straks in de summertime.
2: Top 1000. One more
0: time. Hoppa, twee Fransmannen met een helm op. En vooral muziek die jou doet dromen van zo late uurtjes op een zomerfeestje. Ook One More Time passeert straks in onze zonnige lijst. En zometeen al, heel snel, het huppelpasje van België. Isabelle A. Ze zingt over 1000 mensen op het strand. En ze heeft ook gelijk, iedereen vlucht naar het zeetje om me af te koelen. Je hebt het straks gewoon op je radio op 357.
3: Vertrouw op een officiële Volkswagen-concessiehouder voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet, maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck. Volkswagen.
2: De Summertime. 357.

prachtig liefdeslied. Als iemand dit voor jou komt zingen, dan vlieg je er toch meteen in de armen voor zo'n scène uit een romantische film. Everlasting Love van The Love Affair. Een berichtje hier in de Nostalgie-app van Ina. Door Isabella A. moet ze denken aan het zeetje. Ze stuurt: wij zijn aan de zee en eten hier lekkere mosselen. Mijn favoriet, mosselen. Van iedereen toch, van elke Belg. Mosselen met friet, liefst in de roomsaus of witte wijnsaus. En de mosselen staan blijkbaar zeer goedkoop in de Aldi. Een kleine culinaire tip van morgen. We zitten met de Summertime Top 1000 op je radio. 1000 songs die passen bij het weer. En eigenlijk blijven we op 355 ook in het thema van het zeetje. Want Marvin Gaye die vond de inspiratie voor deze song in Oostende begot. Zo'n wereldster. En die vindt dan in Oostende in België de genialiteit voor deze sexual healing.

Time. Daft Punk, ze zijn er helaas mee gestopt. Dus die kan je niet meer live aan het werk zien. Dat is wel zonde. Maar veel andere nostalgieartiesten spelen gewoon deze zomer in ons land op de festivals. Misschien ga je wel naar Clouseau, gisteren nog op Rock Sottingham. Of naar Diana Ross, de Queen of Soul. Die komt gewoon weg naar de Logische Feesten deze maand. Ongelooflijk. Paul Simon, die kan je niet meer zien deze zomer, want die was al in april in België. En dat was blijkbaar legendarisch. 84 jaar oud en hij kreeg 4 staande ovaties na zijn optreden in de Bozar in Brussel. Ik applaudisseer voor hem ook. Altijd. Wat een genie. Paul Simon, You Can Call Me Elle.

0: De zanger moet extra veel zonnecrème ook smeren bij dit weer, met zijn rosse haren. Fairground passeert op 349 straks. En over 2 minuutjes hoor je België. Het klinkt zeer exotisch, maar het is wel degelijk Belgisch. Straks hoor je Dinky Toys.
1: Nostalgie laat je deze zomer de mooiste plekjes ontdekken met de populairste treinconducteur van het land, Christophe.
2: Dit is zo tof. Ik, Christophe Eelen, als treintipper voor Nostalgie. Wauw. Ik geef tips over uitstapjes in ons eigen land. En ik check ze zelf allemaal.
1: De Treintipper met Christophe. Elke woensdagochtend tussen 8 en 9 in het grote Nostalgie-reisbureau.
3: Beste nostalgieluisteraar, je zit op de trein richting een prachtige muziekdag. Nostalgie.
1: Luister en je bent op vakantie.
4: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. Laad nu tijdelijk de eerste keer gratis. Ga naar fastnet.be/gratisladen. We zien je daar. Fastnet.
5: Salons, relaxen, boksprings, eetkamers, tafels en stoelen en accessoires. Bij Mubleta hebben we het allemaal. Met deze maand de waanzinnigste zonnepromoties. Mubleta maakt van je huis een thuis. Bekijk ons aanbod op mubleta.be of laat je in onze showroom inspireren door de allernieuwste interieurtrends. We zijn enkel op donderdag gesloten. De scherpste prijzen, een correcte service, een eigen leverdienst. Mubleta. Mubleta. De meubelzaak in de Noorderkempen.
6: De hele zomer betrouwbaar nieuws met de Standaard. Onbevreesd, onafhankelijk en heerlijk inspirerend. Voel het gras aan je tenen kribbelen met tips uit onze veldgids. Prikkel je brein met de denkers van nu over de toekomst. En reis mee naar bijzondere plekken in Europa met ons festivalnieuws en de beste podcast. Maken we je zomer compleet. Blijf grondig geïnformeerd. Blijf spelen. Blijf vrij. En blijf lief voor je portemonnee. Lees nu de Standaard met 75% korting via standaard.be/actie.
1: Reis deze zomer de wereld rond met het grote Nostalgie-reisbureau. Droom weg naar de mooiste vakantieplekken. Met de grootste hits in je oren. Ontdek zonnige tips. Laat je inspireren. En win een van de vele vakantietrips. Het grote Nostalgie-reisbureau. Luister en je bent op vakantie. Motorhome of campervan? Nieuw, tweedehands of huren? Kom langs in onze showrooms in Geel en Wetteren. Dicar Motorhomes.
7: Welkom thuis.
1: De Summertime Top 1000.
8: Met Kim Muilaert.
1: Nostalgie. 352.

0: Stap maar in en we cruisen op de wegen waar geen file staat.
1: Shotgun. Want...
0: Shotgun, oh, wil jij vooraan zitten?
1: Ja, heel graag. Met ruitje open en de Summertime Top 1000 lekker luid in de oren.
0: Je hoort Sean, de passenger princess van Nostalgie. Dat lijkt jij mij wel zo.
1: Ik krijg hier elke dag als ik bij jou kom een andere titel. Ik vind dat mooi, echt waar.
0: Zo van, Maite, rijd jij maar. Ik ga gewoon wat rozeetjes drinken op de passagierszetel.
1: Het is meestal omgekeerd, maar goed.
0: Je bent naar het zeetje geweest dit weekend.
1: Ja, even naar Westende met Maite en met de kleine en met de golden retriever. Het was tof. Het was fijn. Heel veel wind wel. We zijn een beetje uitgewaaid geweest, gezandstraald. Maar dat is dan ook weer goed voor de huid. En we hebben heel weinig van de zee gezien, omdat er een springkasteel vlak naast ons huisje, ai, naast ons appartement lag. En dat was echt op weg naar de zee. Dus telkens we daar voorbij kwamen, wilde mee springen. Die zit nu in haar springkasteelperiode. Springen, springen, springen. Dus...
0: Je bent nooit aan de zee geraakt.
1: De zee voor mij en voor ons is springkastelen doen. Dan gaan we naar een restaurant met een springkasteel. Spring, spring. Ja, dus het was een springkasteel, maar springkasteel. Maar wel schattig, ja.
0: Ja, gelukkig. Voor haar doe je dat natuurlijk.
1: Goed voor haar atletische benen. Ja,
0: ja, boing, dat heeft ze van de ouders natuurlijk. Je mag je fout rechtzetten van geen zee te zien aan
1: fout?
0: Zee.
1: Ah, ja.
0: Ja, sorry, het is een beetje een fout. Is
1: we hebben het zien wel gezien, ik ben aan het overdrijven.
0: Door, oké. De zomerse muziek straks na 10 uur met jou gaat gewoon voort.
1: Ja,
0: en de reiskar passeert weer. Belangrijk.
1: Ja, leuke prijs, natuurlijk. Strips.be, ken je dat al? Dat is een soort van... Je hebt het daarnet ook mooi uitgelegd. Netflix voor de strips, dus voor heel het gezin. Krijg je dan een abonnement voor een jaar waarbij je dan 30.000, ik durf zelfs weg te zeggen, meer dan 30.000 strips kan lezen.
0: Ideaal op de achterbank om je kinderen te entertainen. Want
1: ja,
0: niet altijd makkelijk als je geen springkasteel op de achterbank hebt.
1: Voilà, dat is niet altijd het geval natuurlijk.
0: Bij mij wel hoor. Kom maar eens in mijn achterbankje springen.
1: Oh ja, dat is een zoele uitnodiging. Eerst nog 4 uur werken, dan kom ik...
0: Oké, dat is goed. Show na 10 uur op je radio. Gloria Gaynor, nu al.

0: in the summertime.
1: Top 1000.
2: ABBA en het zwoele Summer Night City kon niet ontbreken natuurlijk in onze Summertime Top 1000.
3: New York, zalig. Oh, schat, ik heb waar is ons hotel juist?
4: Ah, wel, ik zal het eens opzoeken.
3: Nee, niet doen. Nee, hey, een secondata, dat kost hier 20 euro, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op uw gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
4: Sst. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KVC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
3: Nou, oh, top hè, die Kate.
5: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kedit, KBC, beweegt met je mee.
6: Bij Bricoplanet krijg je nu zaterdag 11 en maandag 13 juli 25% korting op één artikel naar keuze. Eenmaal geldig bij aankoop vanaf 2 artikelen met je getrouwheidskaart. Enkel bij Bricoplanet. Voorwaarden in de winkel.
7: Sleepwalk. Onze baas was vastgebonden met toiletpapier aan een raket. Naar de maan.
8: Die verlangt alweer om te gaan slapen. Want Sleep World laat 's nachts je dromen tot leven komen.
9: Nu solden met kortingen tot 50% op boxsprings, matrassen, lattenbodems, hoofdkussens en beddengoed. Sleep World is elke zondag open van 2 tot 6.
10: Sleep World, uw slaap houdt ons wakker.
11: Die dag bij de interieurdokter in Ronse.
12: Oh, dokter, ik heb een probleem. Uh-huh. Het is aan de binnenkant. Die is echt niet in orde, hè. En dus wil ik een nieuw interieur. Ik wil echt interieuradvies. Uh-huh. Ik wil een correcte prijs uh-huh. en ik wil echte service.
13: Oh, maar mevrouw, dan schrijf ik u eenvoudig weg een middagske macri voor in Ronse. Dat is echt de remedie tegen keuzestress. En je zult zien, al uw problemen zijn in één keer opgelost, hè.
12: Echt?
13: Echt waar?
11: Macri in Ronse. Interieurs met advies in Ronse of op macri.be. Nu solde bij Macri.
14: Niet verder vertellen, hè. Maar ik kampeer hier de hele zomer op de luchthaven van Zaventem.
15: LNP3 is Rebe de Bie en gaat op zoek naar de verhalen achter elke rollende reiskoffer.
16: Wij gaan op reis en de eerste keer voor onze dochter met de vliegtuig.
17: Wij komen net van 5 maanden terug vanuit Oeganda. Stage en studeren. Ja, wat een ervaring.
18: Op reis naar Lanzarote. Zal dat pittiger worden, denk ik. Genieten en losgaan.
15: Rebe de Bie met Petri. Elke dag in het grote Nostalgie-reisbureau.
19: Nostalgie.
15: Luister... En je bent op vakantie.
7: Kamperen in de vertrekhal blijft verboden.
14: Ja, maar ik ben nu voor het werk.
5: Borotalco deodorant. Met innovatieve Active Vegetalk. Extra droge efficiëntie. Borotalco. Omarm het leven.
3: Zomerpretpret met de zomerpas van De Lijn. Je betaalt 1 maand en reist 1 maand gratis onbeperkt met bus of tram. Dan kan je de hele zomer lang naar pretpretparken. Of naar de kust voor strandpretpret bijvoorbeeld. Koop voor 16 juli als nieuwe abonnee je 1 plus 1 maand gratis zomerpas in De Lijnwinkel of op delijn.be. De Lijn, beweeg mee.
2: Nostalgie. 2:10, goedemorgen. Het nieuws krijg je van Bart van Langenhoven. En er komen 7 nieuwe overkophuizen bij in Vlaanderen en Brussel.
6: Onder meer in Oostkamp, Deinze, Zaventem en Mol. Dat maakte welzijnsminister Gené bekend. Het gaat om plaatsen waar hulpverleners luisteren naar jongeren die het wat moeilijker hebben. Ze kunnen er ook over hun problemen praten met leeftijdsgenoten en andere begeleiders. En als het nodig is, krijgen die jongeren daar ook de juiste en gespecialiseerde hulp om te vermijden dat problemen escaleren, zegt Vlaams welzijnsminister Gené. In Bangkok, de hoofdstad van Thailand, is het niet duidelijk of er toeristen gewond of omgekomen zijn bij die brand in een bar. De Thaise premier bevestigt wel dat zeker 27 mensen gestorven zijn in die vuurzee. Op beelden zag je hoe de vlammen uit de bar sloegen en mensen in paniek naar buiten renden. Politie onderzoekt uiteraard de oorzaak van die brand. Bangkok blijft een van de populairste vakantieplekken voor toeristen in Zuidoost-Azië. En dan nog voetbal. Club Brugge heeft een grote vis binnengehaald als nieuwe doelman. Ook al is hij al 37. Niemand minder dan Jan Sommer, de ervaren Zwitserse international, die volgde Simon Mignolet op. Sommer heeft bakervaring, speelde onder meer bij Inter Milaan, bij Bayern München en Borussia Mönchengladbach. Hij komt transfervrij naar Brugge. En de club hoopt zo komend seizoen mee te strijden voor de titel, de beker en Europees voetbal.
15: Nostalgie weer.
6: Bijna de hele week genieten we van stralend zonnig zomerweer. Maximaal tot 34 graden. Aan zee is het wat frisser, 27, 28 graden. Vanaf donderdagavond stijgt wel de kans op een fikse onweersbui. En meer nieuws lees je altijd in de app van het Nieuwsblad.
15: Met nostalgie reis je deze zomer de wereld rond. De hele dag zonnige vakantie. vakantietips. En win een van de vele vakantietrips. Luister, je bent op vakantie. De Summertime Top 1000.
9: Met Chandon.
2: Alweer eentje voor de boekjes. Zo'n dag waarbij je uit de douche stapt en meteen weer plakt. Niet enkel aan je eigen kleren, maar ook aan de radio. Want dit is de Summertime Top 1000, beste vrienden. Chaka Khan komt eraan na ABBA.
15: Nummer 348.

0: De Summertime Top 1000 bij Nostalgie.
1: Nummer 347.
2: Chaka Khan. Chaka Khan. Chaka Khan. Chaka Khan.

0: Chaka Khan, 172 plekken achteruit gegaan ten opzichte van vorige Summertime Top 1000, dat wel.
1: De Summertime Top 1000.
0: Maar hey, nog steeds een verdienstelijke notering in onze lijsten met I Feel For You. Goedemorgen, hoe is het met u? Hoe is het met jou? Hopelijk heb je er een fijn weekend op zitten. Misschien wel in compagnie van de Summertime Top 1000, want die is gewoon blijven doordraaien afgelopen weekend. Ik heb het alleszins wel fijn gehad, want ik vertel het daarnet nog bij Kim. Ik ben met mijn vriendin, de dochter en onze Golden Retriever een weekendje naar zee getrokken, naar Westende dit keer. En ook daar stond in de lokale ontbijtbar de Summertime Top 1000 op. Die croissants en pistolets smaakten meteen nog beter. En, ik hoorde de lijst alweer klinken toen we nog maar de zaak binnenstapten. Dus ze kunnen het niet snel gedaan hebben om mij te plezieren. Shout-out naar Toast in Middelkerke. Als je ook van je vakantie aan het genieten bent, laat me dan gerust weten van waaruit. Welke kuststad misschien, of zelfs wel vanuit een ander land kan ook. En als jij moet werken en nostalgie knalt daar bij jou ook door de speakers, dan wil ik jou gerust ook een shout-out geven. Laat maar weten in de app. En ondertussen doen we samen een kleurke op met het zonnige vervolg van deze Summertime Top 1000. Clouseau en Van Binnen op 346. Goed gemikt, boys!

0: in the summertime.
1: Top 1000.
2: Ook dik 200 plekken achteruit gegaan ten opzichte van vorige lijst, hoor. Ik vind dat niet kunnen. Allee, zo zomers Coco Jumbo van Mr. President. Niet die oranje president die de wereld naar de klei aan het helpen is, maar je kan er zo dadelijk gerust het Trump-dansje op forceren. Be my guest. Ik had het beloofd, shout-out naar Tom van de Kraan in de app, want die is, als ik het goed kan afleiden van de foto, zijn een trap aan het opschuren. Puffen met dit weer, zegt hij. Maar gelukkig met goede muziek op de achtergrond laat hij ook wel weten. Ah, wel ja, Maxi Priest en Wild World komt er dadelijk aan op nummer 344.
3: Lidl is vers kampioen 2026. De nummer 1 in groente, fruit en brood speelde de concurrentie naar huis. En deze week scoren ook jullie bij Lidl met 15% korting op kersen en 6 botersandwiches voor maar 1,99 €. Lidl, dat kan tellen.
4: Kiana, deze zomer, wij gaan alles geven. Hè. Ik wil dat mijn Instagram ontploft.
5: Zeg eens, meisje, jij zet TikTok Tobias niet, hè? Maar wij tweeën naar Ibiza. Oh, of Zanzibar.
4: Ik voel me goed, als ik er nog maar aan denk. Ik wil de zon zien zakken in de zee.
5: En meneer Barbara ook mee? Of weet je wat? Vergeet Barbara.
6: Praat jij ook vaak in songteksten? Dan is er goed nieuws. Want Proximus presenteert ook deze zomer Play That Song. Kijk vanaf nu elke dag op Proximus Showcase, Pix Plus of Ment 55. Alle info over de gratis opnames en de uitzendingen vind je op playthatsong.be.
7: Borotalco deodorant. Met innovatieve Active Vegetalk. Extra droge efficiëntie. Borotalco. Omarm het leven.
8: Schat, zie nu eens. Hm? De hond heeft heel onze zetel kapot gebeten.
9: Zeg, we hebben toch helemaal geen hond.
8: Nee, dat zal die van de buren geweest zijn, hè.
9: Die van de buren.
8: Ja, maar zouden we dan toch niet eens gaan zien van een nieuwe zetel?
9: Allee, het is goed. Maar ik rij niet naar 20 winkels, hè.
8: Nee, één adres. Ah.
10: Zoek geen excuses en vind alles voor je interieur bij Crea en Colifac. Nu korting tot min 60% op meubels, verlichting en decoratie. Tot snel bij Crea en Colifac in Sint-Niklaas of op crea.be.
1: The Summertime.
0: The Summertime.
1: Top 1000. Nostalgie. Nummer 344.

Even geen concerten op het tourschema van Robbie Williams momenteel. Die gaan pas weer van start in augustus. Hij zal waarschijnlijk nog moeten bekomen hè, van zijn passage op Life is Life hier achter de hoek van onze radiostudio. Ferme show was dat. Misschien was jij er wel bij. Echt een masterclass in hoe een publiek een mensenzee van duizenden fans uit je hand te laten heten. Let me entertain you. Jo, er is er maar één die dat op die manier kan. En hij kwam het zo net nog eens doen. Nieuw in de Summertime Top 1000 trouwens. Ja, en als jij ook wel een schrijver bent van zomerhits of van zomerhits houdt, hoe kan je jouw nummer in onze Summertime Top 1000 krijgen? De volgende editie, daar heb ik het dan al over. Want zomerhits scoren, dat, je hoeft daar niet altijd bij alles bij aan het toeval over te laten. Als songwriter kan ik je vertellen dat er ook bepaalde instrumenten zijn, bijvoorbeeld nog los van de melodie of van de tekst die je verzint, bepaalde instrumenten die een song ook extra zomers kunnen doen klinken. Denk maar aan de marimba bijvoorbeeld, hier. Ah ja, Earth, Wind & Fire, Weekend, los in de roze, 342, genieten van het zonneke.

Mr. President, ladies and gentlemen, Coco Jumbo. Ondertussen is Hilde Dekkers ferm aan het kuisen, aan het poetsen. Ze zegt, ik werk de hele zomer door en nostalgie staat altijd op, gaat eens zoveel beter. Nu René Vroeger en het goede doel. Ik heb het nog gezongen als klein manneke op het schoolfeest en ik wilde de micro niet afgeven aan het kindje naast mij. Daar zijn beelden van.

0: alles kan een mens gelukkig maken. Vooral muziek dan.
1: In de summertime.
2: Top 1000.
3: C'est un beau roman, c'est une belle histoire.
0: Ach, een broeierige song. Dat is waarschijnlijk het beste adjectief dat ik hierbij kan verzinnen. Broeierig. Perfect dus voor in onze lijst. Een re-entry trouwens, want vorige keer even verdwenen uit de Summertime Top 1000. Maar Une belle histoire van Michel Fugain en Le Big Bazaar is back in business, baby. En dat zal je straks gevoeld hebben aan een temperatuur in uw living of auto. Maar eerst...
3: When I see your face.
0: Nog even Bruno Mars voorlaten.
3: There's not a thing that I would change.
0: In die gigantische file richting de nummer 1... Dat is deze vrijdag trouwens bij Lenke, rond iets voor 6. Op 339 binnen 2 minuten, Just the Way You Are.

0: Open.be.
1: Cógelo.
2: Richie, citroen met framboos.
3: Richie, Belgische limonade.
4: Altijd verfrissend.
5: Richie.
6: Italië heeft mij verkocht voor kolen.
7: Dit is het verhaal van Limburg.
8: De Vlamingen die wouden nummer in de mijn gaan werken.
7: Van mijn familie.
9: Die werkte in temperaturen tot min 20 graden.
7: En misschien ook van de jouwe. Ik ben Lien van de Kerkhof. En samen met Ivo van de Kerkhoven vertellen we in 8 afleveringen de geschiedenis van de Limburgse mijnen. Luister nu gratis naar de podcast De Limburgse Mijnen in de app van Het Belang van Limburg. Met de sympathieke steun van LRM.
10: Lenen bij Leemans.
11: Zeg Harry, wat zit hij nou op haar horloge te zien?
12: Ja, wacht nou even, Suzy.
11: Oeh, wacht even.
12: Nog een minuutje.
11: En wat is er dan?
12: Ah wel, dat kan ik last minute ons raas boeken.
11: Moh, Harry toch.
13: Bij Leemans Kredieten laten we de zon stralen op het vakantieplan. Boek jouw last minute op leemanskredieten.be.
14: Lenen bij Leemans is lenen bij vrienden.
13: Let op, geld lenen kost ook geld. Info en voorwaarden op leemanskredieten.be.
15: Deba Meubelen in Sint-Niklaas. Een woonwinkel met enthousiaste medewerkers en een passie voor interieur is beslist een bezoekje waard. En in juli al helemaal. Want bij Deba Meubelen doe je in juli de beste deals tijdens de zomersolde. Dus kom gerust langs en ontdek onze ruime collectie en gezellige toonzaal. Deba Meubelen, jouw keuze in wonen. Shop in Sint-Niklaas of op debameubelen.be. Nu zomersolde.
16: De Summertime Top 1000.
17: Met Sean Dont.
16: Nostalgie. Nummer 339.

0: De Summertime Top 1000.
1: Oh, maar ik krijg zoveel fijne berichtjes binnen van waar jullie luisteren, wat jullie ondertussen aan het doen zijn. Maar niet iedereen is met vakantie, hoor. Wil je natuurlijk vooral elke minuut van de dag een vakantiegevoel geven met deze Summertime Top 1000. Maar er moet ook gewerkt worden. Zoals bij Malika Jamama. Die maakt er wel iets fijn van. Ze zegt, ik luister vanuit mijn busje naar Julina Nostalgie. Ik doe vervoer voor minder mobiele mensen. Nostalgie staat altijd op, altijd aangenaam onderweg. Zowel voor mij als voor de mensen die meerijden. Want ja, vaak zitten de ritten bij naar het ziekenhuis. En dat verlicht dan de sfeer een beetje. Vandaag rij ik vanuit Gent naar Ronse, de mooie Vlaamse Ardennen, en vervoer ik mensen naar Kortrijk die naar de radiotherapie moeten. Merci om altijd de dag met leuke muziek te vullen. Altijd een plezier om samen de werkdag onderweg door te brengen. Ah, wel, maar kijk, dat vind ik tof dat je het even laat weten, Malika, want dat weet ik aan deze kant van de radio natuurlijk niet. Nog met eens meer zoveel plezier ga ik dan Cock Robin instarten, zo dadelijk na Freddie Mercury, want die zingt Living on My Own op 337.

0: in the summertime.
1: Top 1000.
2: Campare d'amore non basta mai.
3: Tweede van vier noteringen voor onze favoriete Italiaan op 335. Più bella cosa. Dat glazen Aperol Spritz en de verse pasta onder een groen-wit-rood gestreepte parasol, mag je er zelf bij denken.
4: Vier feest in Bobbejaanland deze zomer. Met meer dan 40 attracties, de nieuwe Nickelodeon-parade en het muzikale spektakel K-pop. Helemaal gratis. Bobbejaanland, voor een hoedvol avontuur.
5: Knaldi. Nu bij Aldi, 6 Noorse zalmfilets met vel voor de knaldiprijs van maar 10 euro. Een gefileerde prijs voor extra veel zalm. Aldi, altijd slim.
6: Schat, ik heb hier bij Limpa de perfecte zetel gevonden. We kunnen die niet laten liggen.
7: Oh echt? En ik heb net bij Limpa het perfecte bed gevonden.
6: Maar ja, we kunnen wel niet en de zetel...
7: en het bed kopen.
8: Oh jawel, bij Limpa Meubelen kan dat. Limpa brengt leven in huis.
9: Al sinds 1958 zorgt Deniwol er elke dag voor dat u kan genieten van de nachtrust die u verdient. Van matras of latte bodem tot bokspring. Alles voor uw rustige nacht wordt bij ons zelf geproduceerd.
10: Ultiem slaapcomfort, Deniwol, Deniwol.
9: Het ultieme slaapcomfort.
10: Deniwol.
9: Nu zomeracties tot 31 augustus. Wolvertemse Steenweg 230 in Merchtem. En op deniwol.be.
8: Limpa brengt leven in huis. Dokter van der Hooydonkstraat 40 in Lummen. Bezoek onze showroom en profiteer van spectaculaire solden.
11: Play Kinepolis presenteert de Ik heb het ondertussen wel wat gehad met je voetbalzomer. Dus wilt je liever geen bal op je tv? Check dan onze vele topfilms, zoals Marty Supreme met Timothée Chalamet.
12: Hela, dat is toch met pingpongballen?
11: Ja, en dan?
12: Ja, geen bal had je gezegd.
11: Oké, kijk dan naar balvrije films, hè. Zoals Michael, Jumpers, de Super Mario Galaxy Movie, The Devil Wears Prada 2, Now You See Me 3, de Vlaamse topper Dust en nog veel meer.
12: Goeie bal.
11: Play Kinepolis. Cinema op uw tv? Check de app van Play of uw Telenet TV-box.
3: Nostalgie. Goedemorgen, het is 11:02 het nieuws met Bart van Langenhoven. En geen paniek als je je belastingaangifte nog niet hebt ingediend.
13: Want Financiën geeft u wat langer tijd tot zondag 19 juli. Komt omdat Texon Web technische problemen had de voorbije dagen. Mensen konden zich niet aanmelden bij Minfin en Texon Web. Financiën begrijpt dat ze daar nog wat meer tijd moet geven aan de burgers om een belastingbrief correct in te vullen en door te sturen. De overheidsdienst neemt ook extra maatregelen om Texon Web naar de toekomst toe stabieler, toegankelijker en betrouwbaarder te maken. Er werken al maar vaker vrijwilligers in de Vlaamse en Brusselse gevangenissen die gedetineerden helpen om zich opnieuw te integreren in onze maatschappij. Ze waren vorig jaar met iets meer dan 400, blijkt uit cijfers van bevoegd Vlaams minister Demir. De vrijwilligers werken in de gevangenissen vooral rond welzijn en cultuur, meestal een paar keer per week. Dat gebeurt via externe partners of bijvoorbeeld een sportclub. En je zal opnieuw met plezier gaan tanken, want vanaf morgen betaal je iets minder voor diesel en benzine aan de pomp. Diesel daalt met bijna 6 eurocent en kost je maximum 2,04 euro. Benzine 95 komt op 1,88 euro en benzine 98 op 2,02 euro per liter. Dat is toch ruim 2,5 eurocent minder voor die 95 en 98 benzine. En dit wielernieuws komt net binnen. Quickstep stopt vanaf volgend jaar als naamsponsor van de ploeg Soudal Quickstep. Met onder meer Tim Merlier en Jasper Stuyven. Er is ook al een nieuwe naamsponsor. Safety Jogger neemt de plaats in.
14: Nostalgie weer.
13: Het is genieten van stralend zonnig zomerweer. Maximaal tot 34 graden. Aan zee is het wat frisser met 27, 28 graden. En vanaf donderdagavond stijgt wel de kans op onweersbuien. Meer nieuws, dat ontdek je altijd in de app van Het Nieuwsblad.
15: Met Nostalgie reis je deze zomer de wereld rond.
16: De hele dag zonnige vakantietips. En win een van de vele vakantietrips.
15: Luister, je bent op vakantie.
17: Nostalgie. De Summertime Top 1000.
0: Met Chandon.

Kane Lodge and Prince Mohammed. June Lodge, een Britse die opgroeit in Jamaica. En daar smoor verliefd wordt op de reggae beat. En zo maakt ze ook deze versie van Someone Loves You Honey. Oorspronkelijk een country hit hoor, uit 1974, mocht je dat niet weten. Hier, luister maar.

0: ook al fijn, hè, dat jasje van de Amerikaanse country-artiest Johnny Rodriguez. Maar nu even iets totaal anders.
1: Ribbe de Bie met Petri.
0: Ja, want heel de zomer lang vat Ellen Petri post op Brussels Airlines daar in Zaventem om mensen een microfoon onder hun neus te duwen. Reizigers, maar ook mensen daar backstage, zeg maar, in de coulissen van de luchthaven die alles draaiende houden. En in dit geval veel gehaaste en gestreste mensen op de luchthaven. Maar Ellen heeft toch iemand gevonden die daar blijkbaar weinig last van heeft.
2: Goedemiddag.
3: Goedemiddag.
2: Jij zit hier zo heel rustig.
3: Ja, klopt.
2: Maar je hebt volgens mij wel alles gezien.
3: Ik heb alles gezien, ja, absoluut. Nee, ik ben hier voor een reis naar Zweden. Dus voor het werk.
2: Voor het werk, ja.
3: Ik werk voor Volvo, Zweden. Dus ja, we gaan morgen een persreis doen met enkele journalisten. Dus heel leuk.
2: Jij komt regelmatig dan in Zweden?
3: Ja. Absoluut. Ja, het is wel een tweede thuis geworden. Ja.
2: Ah, toch wel? Ja, maar je ziet er ook zo wel wat Zweeds uit, hè?
3: Ja,
2: blond haar. Ik
3: spreek altijd Zweeds tegen mij, maar nee. Ja. Ik spreek nog geen Zweeds.
2: Nog geen Zweeds. Is dat iets waar je zou zeggen van, ja, ik zou wel kunnen wonen in Zweden of toch in Scandinavië?
3: Ik wel, maar dan ga ik toch eens met de vriendin moeten overleggen, denk ik. Dus eerst thuis checken.
2: Die komt niet mee?
3: Nu niet, nee. Nee. Maar we zijn wel in Zweden geweest vorig jaar samen, dus dat is wel leuk. Ja.
2: En de vriendin thuis, gaan jullie samen ook nog op vakantie?
3: Wij zijn pas terug van een reisje in Sardinië. Dus, dat was
2: een romantisch reisje?
3: Het was een romantisch reisje, ja. Absoluut. Ja, het was heel fijn. Ja.
2: Wat was er zo fijn aan voor u?
3: Mooiste water dat wij ooit hebben gezien. En supermooie boottochtjes. Heel mooie stadjes. Ja, zalig. Even ertussenuit. Ja.
2: Even ertussenuit. En zijn jullie al getrouwd?
3: Nee.
2: Kinderen?
3: Nee. Ik ben 25 jaar, dus we houden het voor momenteel nog even rustig. Ja. We wonen nu een maandje samen, dus...
2: Het is dus echt nog maar april.
3: Ja, we zijn 10 jaar samen, maar voilà, nu pas de stap gemaakt.
2: Okay, ja, je bent 25, dus vanaf je 15. En dan nu pas samen. Is dat voor u een verschil? Want ja, ik heb elkaar al zo lang en samenwonen is dan toch...
3: Ja, dat is even wennen, maar dat is wel heel leuk.
2: Samen leven, aan verantwoordelijkheden hebben,
3: ja, vannacht
2: eten
3: niet
2: kopen.
3: Thuis. Vannacht niet thuis.
2: Vannacht dus niet thuis.
3: Ja.
2: Is dat de eerste keer? Nee, toch?
3: Nee. Maar dan, dan heeft ze een nachtje alleen, elke keer als ik naar Zweden ga. Dus voilà. Me-time, zou ik zeggen.
2: Niet veel controle?
3: Nee, eigenlijk niet. Nee.
2: Fantastisch.
3: Voilà, vrijheid, open communicatie en dan lukt dat wel.
2: Gollen zijn klaar om te trouwen, ja. Ik hoor het. En om baby's te maken, ik hoop dat er veel komen.
3: Ja, dat zullen we nog wel zien. Dat zullen we nog wel zien.
2: Geniet ervan alvast.
3: Dank u wel.
2: Doei.
1: Ellen Petri, live vanop Brussels Airport. Nostalgie. Luister en je bent op vakantie.
4: Beleef de leukste zomer met Brussels Airlines. Een klein stukje België in de lucht.
5: Thank you very much. This song is one of my favorites. It's called Somebody to Love.

0: George Benson en Give Me The Night. Welkom bij Nostalgie als je nu net die radio opzet. Het is de Summertime Top 1000. We gaan al even vooruitblikken.
1: Straks in de Summertime
2: Top 1000. Circle in the sun.
0: Zandkastelen bouwen en hartjes, of in Belinda Carlisle haar geval, cirkels tekenen in het zand. Ja, wat doet er meer aan de zomer denken dan dat? Ze is in aantocht op 328. Na een plezierig telefoontje van de OG's, Karen, Christel en Kathleen, K3 met een derde van 6 passages in de Summertime Top 1000.
3: Bij Bricoplanet krijg je nu zaterdag 11 en maandag 13 juli 25% korting op 1 artikel naar keuze. Eenmaal geldig bij aankoop vanaf 2 artikelen met je getrouwheidskaart. Enkel bij Bricoplanet. Voorwaarden in de winkel.
4: DSM. Het zijn solden bij DSM Keukens. Laat je begeleiden door ons binnenhuisarchitecten en profiteer van straffe kortingen. Kijk op dsmkeukens.be en maak nu een afspraak.
5: DSM Keukens.
4: Altijd open op zondag.
2: Summertime Top 1000.
1: Top 1000.
2: Nummer 331. Be happy.

0: Les Papis. 17 Franse jongens die in de jaren 70 furoren maakten met hun songs over oorlog en vrede. Zoals een beetje kinderen voor kinderen. En daar luistert mijn dochter ook heel graag naar.
1: De Summertime Top 1000.
0: Ja, Summertime Top 1000, een lijst voor jong en oud. Voor als jij nu moet werken, als je gewoon even thuis zit te genieten van je vakantie. Of als je al ergens in het buitenland zit. Laat het maar even weten, nog even een rondje reisverhalen doen in onze app. Frank Lene die stuurt, wij vertrekken naar Normandië. Hopelijk zonder gevaar voor bosbranden. Ja, dat hoop ik dan ook. Nu nog wat genieten van nostalgie in de wagen. We nemen jullie mee naar Frankrijk. Ah, wel een deugdoende vakantie gewenst daar, Frank. En merci voor de complimenten. Peter de Winter, die staat in de file en zegt... Sean, goedemorgen. File late in Antwerpen. Beste Peter, ik stond er daarnet ook in. Dus I feel you. We gaan ons best doen om met de muziek die pijn wat te verzachten van die file. En Farida die stuurt... ik wil naar Rome in de app. Ah, ja, die is al bezig met de prijs die je misschien wel morgen vroeg kan winnen bij Kim. Want elke ochtend geeft zij een grote reis weg, de reis van de hele week. Ik leg je dat straks wel uit, hoe dat allemaal werkt. Ook bij mij, het komende uur kan je weer een kleine prijs winnen. Maar het is niet omdat het een kleine prijs is, dat geen fijne prijs is. Enfin, het loont om te blijven luisteren naar nostalgie en naar deze Summertime Top 1000. Met nu op 329 Bobby Brown en Two Can Play That Game. Voilà!
2: Travel.
0: We zijn vertrokken. Belinda Carlisle komt er ook nog aan. Circle in the Sand. En in de summertime, Mungo Jerry. Ah! Zand tussen uw tenen. En zonneken op uw bol. Smeer de goeien.

Bob Batteu, die zit op zijn terras. Fotoke daarbij in de app. Ik zie daar een pooltafel staan en genoeg bakken duvel om op zijn minst 3 zomers mee door te komen. Deuntje nostalgie en een pintje meer moet dat niet zijn, stuurt hij. Goh ja. Mag ik daar iets tegen inbrengen? Wat dacht je van nog wat extra? Mungo Jerry en The Summertime, Bob.

0: van het vrolijkste dat er in de jaren 70 gemaakt is. Mungo Jerry.
1: Straks in de summertime.
2: Top 1000.
0: Ja, zie het als een waarschuwing. Code rood, because rhythm is gonna get you. Gloria Estefan en Miami Sound Machine op 323. Eén plekje achteruit ten opzichte van vorig jaar. Dus dat is alles verwaarloosbaar. Hè. Niet aantrekken, Gloria. En... ja, ons Belinda die heeft dan weer een abonnement op de Summertime Top 1000 zeker. Daarnet, echt nog geen 5 minuten geleden, haar ding mogen komen doen met Circle in the Sand. En straks hoor je haar opnieuw op 326 met haar grootste en hoogst genoteerde hit Heaven is a Place on Earth.
3: Sleep World, uw slaap houdt ons wakker.
4: Nu solden bij Sleep World, met kortingen tot min 50%.
5: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
6: promo koken?
7: Ja, ik heb geen inspiratie.
5: Anders een barbecue? Onze worsten zijn nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
7: Oh, schat, tikt jij een barbecue aan?
5: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
2: De Summertime Top 1000.
1: Met Sean Dond.
2: Nummer 326.

Diana King. En dan reizen we samen richting het noorden naar Amy McDonald, haar Schotland. Momenteel ook een lekkere 22 graden daardoor. Geen wolkje aan de lucht. This is the life, zingen ze dan. Oh.

0: in the summertime.
1: Top 1000. This is the rhythm of the night.
2: Een shot corona, maar van het goede soort. Zoals het bier, gecombineerd met de beats van Rhythm of the Night. Van de Italiaanse Eurodance groep Corona.

0: een tweede kans krijgt en jij een betere prijs. En daarom vind je bij Bol extra voordelig refurbished laptops, telefoons en smartwatches. Goed, hè?
1: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 50% per persoon en tot €150 extra korting per kind. Boek nu op TUI.be, in de TUI-app of bij je reisagent. TUI. Live happy. De hele zomer betrouwbaar nieuws met de Standaard. Onbevreesd, onafhankelijk en heerlijk inspirerend. Voel het gras aan je tenen kribbelen met tips uit onze veldgids. Prikkel je brein met de denkers van nu over de toekomst. En reis mee naar bijzondere plekken in Europa met ons festivalnieuws en de beste podcast. Maken we je zomer compleet. Blijf grondig geïnformeerd. Blijf spelen. Blijf vrij. En blijf lief voor je portemonnee. Lees nu de Standaard met 75% korting via standaard.be/actie. De soundtrack van je werkdag. Dat is wel.

0: Meer muziek en alleen de grootste hits.
1: Nostalgie.
0: We
2: are music.
0: Tegels.
3: Natuursteen.
0: Parket. In Permo.
4: Nostalgie. Goedemiddag, 2:12. Het nieuws met Bart van Langenoven. En geen paniek hoor als je je belastingbrief nog niet indiende.
5: Want financiën geeft je wat langer tijd tot zondag 19 juli. Komt omdat TaxOnWeb technische problemen had de voorbije dagen. Mensen konden zich niet aanmelden bij MinFin en TaxOnWeb. Financiën begrijpt dat ze daar nog wat meer tijd moeten geven aan de mensen om hun belastingbrief correct in te vullen en door te sturen. De overheidsdienst neemt ook extra maatregelen om die TaxOnWeb naar de toekomst toe stabieler, toegankelijker en betrouwbaarder te maken. En je zal opnieuw met plezier gaan tanken, want vanaf morgen betaal je iets minder voor diesel en benzine aan de pomp. Diesel daalt met bijna 6 eurocent en kost je maximum 2,04 euro. Benzine 95 komt op 1,88 euro en benzine 98 op 2,02 euro per liter. Dat is toch ruim 2,5 eurocent minder dan de voorbije dagen voor die benzine 95 en 98. De Franse binnenlandminister zegt dat brand in het bos van Fontainebleau op 60 kilometer ten zuiden van de hoofdstad Parijs waarschijnlijk is aangestoken. In een straal van 1 kilometer vonden de hulpdiensten zo'n 10 brandstofjes. Het vuur verwoestte zeker 800 hectare natuur en de brandweer zal zeker nog dagen, misschien wel weken moeten blussen en nablussen om alle vlammen te stoppen. De brand brak gisteren in de namiddag uit in het departement Seine-et-Marne, dat is langs de bekende autoroute du Soleil. En dan nog wielrennen. Quickstep stopt vanaf volgend jaar als naam en hoofdsponsor van de ploeg Soudal. Quickstep, met onder meer Tim Merlier en Jasper Stuyven. Er is ook al een nieuwe naam en hoofdsponsor. Safety Jogger neemt die plaats in. Een internationaal merk is dat voor werkkleding en veiligheidsschoenen. De naam Quickstep blijft wel op de wielertruitjes staan. Dat bevestigt de West-Vlaamse parket, laminaat en vinylfabrikant.
2: Nostalgie weer.
5: Bijna de hele week genieten we van stralend zonnig zomerweer. Maxima tot 34 graden. Afkoelen kan je aan zee, daar is het frisser 27 graden. In de namiddag hangen er elke dag wel wat hoge sluierwolken. En vanaf donderdagavond stijgt ook de kans op onweersbuien, vooral dan in het centrum en de Ardennen. En meer nieuws ontdek je altijd in de app van Het Nieuwsblad.
2: Met nostalgie reis je deze zomer de wereld rond.
6: De hele dag zonnige vakantietips en win een van de vele vakantietrips.
2: Luister, je bent op vakantie. Nostalgie. De Summertime Top 1000.
0: Met Sean Dont.
2: Nummer 322.

0: Phil Medley en Jennifer Warnes, The Time of My Life. Ja, misschien nu wel, ja.
1: Het Grote Nostalgie Reisbureau.
0: Want we gaan nog eens met prijzen smijten hier in ons Grote Nostalgie Reisbureau. Heel de zomer lang doen we dat ook tijdens deze Summertime Top 1000 die nog loopt tot en met woensdag overmorgen dus. Want ik heb hier een gezinsabonnement op strips.be liggen. Voor een heel jaar is dat. Voor één lucky nostalgie luisteraar en zijn of haar gezin. Dus ideaal om je kinderen te entertainen tijdens de lange rit naar je vakantiebestemming of op reis aan het zwembad als ze beginnen zeuren. Strips.be, dat lijkt het beste uit als een soort van Netflix, zeg maar. Streamingsdienst, maar dan voor strips. Met grootste stripaanbod in Vlaanderen en Nederland hebben ze daar in hun systeem staan. Meer dan 150 reeksen, daar hebben we het dan over. Meer dan 3000 stripalbums. En dat gezinsabonnement kan dus het jouwe worden als je in dit komende uur, nog voor 1 uur dus, het geluid van onze reiskar herkent. Want die zal ergens voorbij rijden. Ik ga je hem nu 1 keer laten horen. Goed opletten, dat is dit geluid waar je naar op zoek moet. Voilà, die reiskar dus. Als je ergens voor 1 uur dat geluid hoort voorbij komen, dan stuur je het woord reiskar in de app. Reiskar met een R. En dan bel ik jou misschien wel op om je gezinsabonnement op strips.be te overhandigen. Nog iets aandachtiger blijven luisteren naar de Summertime Top 1000 dus.
2: Luister en je bent op vakantie. 320.

0: Mano Negra en King Kong 5.
1: Straks in de summertime.
2: Top 1000.
0: En zo heb ik nogal wat pareltjes hoor. Twee zomerhits uit het gezegende jaar 2000, zoals deze Maria Maria van Santana.

0: Hear Me Tonight en zorg jij maar dat je oortjes spits voor die reiskar, dat geluid van die reiskar. Want als dat passeert, dan moet je even reiskar sturen, wil je dat gezinsabonnement op strips.be winnen.
1: Sommige Volkswagen-kilometers vergeet je nooit. Zoals kilometer 65.000. Onze dochter haar eerste rijles met onze polo. Paniek, echt aan elk kruispunt. Totdat hij ineens perfect inparkeert en zegt... Kun je iets van leren, hè, mama? Ja. En dat er nog veel kilometers mogen volgen? Daar zorgen we samen voor. Vertrouw daarom op een officiële Volkswagen-concessiehouder voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck. Volkswagen. Op nog veel kilometers samen.
2: Ah, New York, zalig. Oh, schat, ik heb wel eens ons hotel juist.
3: Ah, wel, ik zal het eens opzoeken.
2: Nee, niet doen. Nee, hey, een seconddata, dat kost hier €20, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op uw gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
3: Sst. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KBC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
2: Ah, top, hè, die Kate.
1: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kadit, KBC, beweegt met je mee. Het zijn solden bij DSM Keukens. Laat je begeleiden door onze binnenhuisarchitecten en profiteer van straffe kortingen. Kijk op dsmkeukens.be en maak nu een afspraak. DSM Keukens. Altijd open op zondag.
4: Luister naar wat er speelt tussen de oren van een seriemoordenaar.
5: En daarop zegt hij, ik word seriemoordenaar.
4: Hoor hoe de geschiedenis zich vandaag herhaalt.
6: Iedereen vraagt maar van, wordt het oorlog, zijn we terug in de jaren 30?
4: En spits je oren voor het wonderlijke verhaal van de Tour van 100 jaar geleden.
7: De Tour-favoriet voor de zoveelste keer langs de kant van de weg.
4: Luister, lees en kijk nu alles van het Nieuwsblad met 60% korting. En krijg gratis JBL-oortjes ter waarde van €128,99. Ga naar nieuwsblad.be/actie.
8: Salons, relaxen, boksprings, eetkamers, tafels en stoelen en accessoires. Bij Meubleta hebben we het allemaal. Met deze maand de waanzinnigste soldenpromoties. Meubleta maakt van je huis een thuis. Bekijk ons aanbod op meubleta.be of laat je in onze showroom inspireren door de allernieuwste interieurtrends. We zijn enkel op donderdag gesloten. De scherpste prijzen, een correcte service, een eigen leverdienst. Meubleta. Meubleta. De meubelzaak in de Noord.
9: Zomerpretpret met de zomerpas van De Lijn. Je betaalt 1 maand en reist 1 maand gratis onbeperkt met bus of tram. Dat is 2 maanden zoveel zomerpretpret dat je er een hele winter na pretpret aan overhoudt. Koop voor 16 juli als nieuwe abonnee je 1+1 maand gratis zomerpas in De Lijnwinkel of op delijn.be. De Lijn, beweeg mee.
10: De Summertime Top 1000.
11: Nostalgie. 318.

0: Net zoals dat gezinsabonnement op strips.be misschien.
1: Het grote nostalgie-reisbureau.
0: Ja, want heb je het gehoord daarnet? Zo tussen Doe Maar en Mojo in het geluid van onze reiskar. En niet de reiskar, zoals Johan hier komt te zeggen in de app. Kuist je oren uit, Johan. Er zit nog wat aangekoekte zonnecrème in misschien. Nee, geen zak rijst, maar wel een gezinsabonnement op strips.be. Heb ik hier weg te geven een dienst waarmee je op onze kosten een jaar lang met heel het gezin je favoriete strips kan lezen. Van de eerste tot de laatste uitgave. Als jij daarnet de reiskar kon spotten in deze Summertime Top 1000 natuurlijk. Ik ga nu iemand live opbellen die daarnet reiskar gestuurd heeft toen dat geluid voorbij kwam. Dus als je zo dadelijk mijn stem hoort, dan win je het abonnement. Here we go.

0: gewoon opnemen en het is...
1: Hallo, met El.
0: Ah, dag El, met Jean Dont van Nostalgie hier. Wat heb je daarnet gestuurd in de Nostalgie-app, El?
1: Reiskaart.
0: Reiskaart, dat klopt, jij wint het abonnement.
1: Nee.
0: Ja.
1: Dankjewel.
0: Zo snel kan het gaan. Zeg, beste El, waar bel ik jou ergens op?
1: Op het werk.
0: Op het werk, oh, oké. Okay. Moet je nog lang werken voor je vakantie hebt?
1: Ja, ik heb net vakantie gehad, dus...
0: Oké, en waar was dat dan, als ik zo curieus mag zijn?
1: Italië.
0: Oh, heerlijk. Oké, okay, dan heb je wel wat energie kunnen tanken natuurlijk.
1: Ja, zeker.
0: En dan nu zo op een doordeweekse maandag plots nog een gezinsabonnement op strips.be winnen. Ben je zelf een fervente striplezer of iemand in je gezin? Of,
1: Goh, ja, ik lees ook wel graag strips, maar ik denk dat ik het cadeau ga doen aan mijn metekindje.
0: Maar zo leuk, oké. Okay. En wat is zijn of haar favoriete strip? Weet je dat? Of is dat een... Ga ik een brug te ver met die?
1: Dat weet ik nog niet goed. Dat is
0: meer dan 150 reeksen, 3000 strips. Bij mij waren dat steeds als klein manneke de Urbanus-strip. Zo lekker vettig elektrisch als teenager. Maar voilà, heel mooi dat je dat cadeau gaat geven. Maak er sowieso een fantastische zomer van, El. En geniet nog van de Summertime Top 1000. Hè, daar zo tussen het werken door.
1: Ja, dankjewel.
0: Salut.
1: Ja.
0: Share op 315 zo dadelijk in de Summertime Top 1000 met de Shoop Shoop Song na Santana.
2: Nostalgie. Luister en je bent op vakantie. 316.

0: vakantieliefdes en kusjes geven. Het is ook zomer, hè.
1: Straks in de summertime.
2: Top 1000.
0: Ja, die keer dat acteur Bruce Willis besloot om ook maar eens een zomerhitje uit te brengen. Een heel album zelfs, weet je dat nog? Under the Boardwalk, samen met The Temptations. Zo dadelijk op 311. En iets meer op tempo, Claude François is weg naar Brazilië. Je vais à Rio. Tja, dan zijn wij mee, hè. Binnen 2 minuten al.
2: Nostalgie laat je deze zomer de mooiste plekjes ontdekken met de populairste treinconducteur van het land, Christophe.
3: Dit is zo tof. Ik, Christophe Eele, als treintipper voor Nostalgie. Wauw. Ik geef tips over uitstapjes in ons eigen land. En ik check ze zelf allemaal.
2: De Treintipper met Christophe. Elke woensdagochtend tussen 8 en 9 in het grote Nostalgie-reisbureau.
4: Beste nostalgieluisteraar, je zit op de trein richting een prachtige muziekdag.
2: Luister en je bent op vakantie. Al sinds 1958 zorgt Deniwol er elke dag voor dat u kan genieten van de nachtrust die u verdient. Van matras of latte bodem tot bokspring. Alles voor uw rustige nacht wordt bij ons zelf geproduceerd.
5: Ultiem slaapcomfort, Deniwol, Deniwol.
2: Het ultieme slaapcomfort.
5: Deniwol.
2: Zomeracties tot 31 augustus. Wolvertemse Steenweg 230 in Merchtem. En op deniwol.be.
6: Play Kinepolis presenteert. De Ik heb het ondertussen wel wat gehad met je voetbalzomer. Dus wilt je liever geen bal op je tv? Check dan onze vele topfilms, zoals Marty Supreme met Timothy Chalamet.
7: Hela, dat is toch met pingpongballen?
6: Ja, en dan?
7: Ja, geen bal had je gezegd.
6: Oké. Kijk dan naar balvrije films, hè. Zoals Michael, Jumpers, de Super Mario Galaxy Movie, The Devil Wears Prada 2, Now You See Me 3, de Vlaamse topper Dust en nog veel meer.
7: Goeie bal.
6: Play Kinepolis. Cinema op uw tv? Check de app van Play of uw Telenet TV-box.
2: Die dag bij de interieurdokter in Ronsen.
8: Oh, dokter, ik heb een probleem. Het is aan de binnenkant. Die is echt niet in orde, hè. En dus wil ik een nieuw interieur. Ik wil echt interieuradvies. Ik wil een correcte prijs en ik wil echte service.
9: Oh, maar mevrouw, dan schrijf ik u eenvoudig weg een middagske maakrie voor in Ronsen. Dat is echt de remedie tegen keuzestress. En je zult zien, al uw problemen zijn in één keer opgelost, hè?
8: Echt?
9: Echt waar?
2: Maar

Sheila E., de zingende drumster en The Glamorous Life. Ja, tezij je, zoals Jan de Prijk al een uur staat aan te schuiven voor de autokeuring, nog geen zicht wanneer het aan mij is, laat hij weten, nog 7 auto's voor mij. Gelukkig kan ik de muziek ten volle waarderen. Wel, ik doe mijn uiterste best, Jan, dus ben blij om dat te horen. Vooral dat moet niet opgeven, hè, vriend. Ja, dan is beter vertoeven waar Vicky Vervliet zit. Een vleugje nostalgie in mijn oortjes op het platteland van Mallorca stuurt ze. God, dikke toch. Te heet om meer te doen dan te chillen. Ja, heerlijk. Allee, dat is echt vakantie, hè, Vicky. Maar ook als je nu loopt te puffen, hè, op een bureau of hoe jouw werkplek er ook mag uitzien, I've got you. De Summertime Top 1000 is er voor jou. Nog tot en met woensdagavond, dan hoor je de nummer 1 uit die Summertime Top 1000. En nu, wat je ook van plan was, leg het werk even neer. Het is tijd om te dansen. In de woorden van D-Lights. We're going to dance. We're going to dance. We're going to dance. And have some fun. And have some fun, ja. Grooves in the heart.

0: Allo Black, nieuw in onze lijst, I Need a Dollar.
1: Straks in de summertime.
2: Top 1000.
3: Man, I feel like a woman.
0: Met één plaats hoger, Shania Twain. Haar vaarwel wel in deze lijst. Tweede en laatste keer, Man, I feel like a woman. En ik ga je ook haar fijn uitleggen hoe je hier in het grote Nostalgie Reisbureau die vakantie naar Rome kan winnen deze week. In de ochtend bij Kim. Maar dat is voor het na het nieuws van 1.
4: Nu bij Aldi, een promo met Pit. 50% korting op watermeloenen. Dat is maar 1 euro per kilo. Aldi, altijd slim.
5: Schat, zie nu eens. Hm? De hond heeft heel onze zetel kapot gebeten.
6: Zeg, we hebben toch helemaal geen hond.
5: Nee, dat zal die van de buren geweest zijn, hè.
6: Die van de buren.
5: Ja, maar zouden we dan toch niet eens gaan zien van een nieuwe zetel?
6: Allee, het is goed. Maar ik rij niet naar 20 winkels, hè.
5: Nee, 1 adres.
7: Ah. Zoek geen excuses en vind alles voor je interieur bij Crea en Colifac. Nu korting tot -60% op meubels, verlichting en decoratie. Tot snel bij Crea en Colifac in Sint-Niklaas of op crea.be.
8: Reis deze zomer de wereld rond met het grote Nostalgie-reisbureau. Droom weg naar de mooiste vakantieplekken. Met de grootste hits in je oren. Ontdek zonnige tips. Laat je inspireren. En win een van de vele vakantietrips. Het grote Nostalgie-reisbureau. Luister en je bent op vakantie. Motorhome of campervan, nieuw, tweedehands of huren. Kom langs in onze showrooms in Geel en Wetteren. Dicar Motorhomes.
9: Welkom thuis.
0: Nostalgie. Goedemiddag, het is 2 voor 1. Het nieuws krijg je van Fraukje Kaljon. De toelatingsexamens arts, tandarts en dierenarts verliepen dit jaar vlekkeloos.
10: Ja, zo'n 1880 studenten kunnen in september starten met de opleiding arts. Voor tandarts gaat het om 280 studenten en voor dierenarts zo'n 240. Ze scoorden het beste op de toelatingsproef. Na de omstreden editie vorig jaar werd begin juli gekozen voor examens met papier en pen. En dat heeft duidelijk gewerkt, zeggen de examencommissie en onderwijsminister Demir. 6 deelnemers werden wel uitgesloten van het examen, omdat ze een gsm of smartwatch gebruikten. In Maasmechelen in Limburg is al zo'n 8 hectare natuur verwoest bij een brand in de Mechelse Heide. Dat is een deel van het Nationaal Park Hoge Kempen. Gisteravond brak er brand uit. Het vuur leek vanmorgen onder controle, maar intussen zijn er nieuwe opflakkeringen. De brandweer zal zeker nog een hele dag ter plaatse blijven om na te blussen. De oorzaak van de brand is nog niet duidelijk. En de brand in het bos van Fontainebleau in Frankrijk is waarschijnlijk aangestoken. Dat zegt de Franse binnenland minister. In een straal van een 1 kilometer vonden de hulpdiensten zo'n 10 brandhaarden. Het vuur verwoestte zeker 800 hectare natuur. En de brandweer zal zeker nog dagen, misschien wel weken moeten blussen en nablussen. 2 blusvliegtuigen scheppen nu ook water uit de Seine om het vuur te bestrijden. Het gaat om de ergste brand in de regio Île-de-France.
8: Nostalgie weer.
10: Stilaan verschijnen er meer hoge wolken. Zomerse maxima tot 32 graden. Aan zee wel een pak frisse rond 23 graden. Morgen blijft het warm en zonnig tussen 27 graden aan zee en 33 graden elders. Woensdag begint bewolkt. Daarna weer volop zon tot 33 graden. En vanaf donderdag komen er dan opnieuw donderwolken op ons af. Meer nieuws vind je altijd in de app van het Nieuwsblad.
8: Met Nostalgie reis je deze zomer de wereld rond. De hele dag zonnige vakantietips en win een van de vele vakantietrips. Luister, je bent op vakantie. Nostalgie. De Summertime Top 1000.
1: Met Chando.

0: Licky Lee en I Follow Rivers in The Magician Remix.
1: Het grote nostalgie-reisbureau.
0: Ja, deze vrijdag gaat iemand naar huis met een reis naar Rome. Voor twee personen, dat is 3 dagen lang tussen het Colosseum en de allerbeste pastabars en pizza-restaurants rondstruinen. Daar in die mooie Italiaanse hoofdstad. Het is een droomvakantie die je elke week opnieuw kan winnen in de ochtend bij ons Kimmy. Maar hoe wordt die prijs van jou? Elke morgen tussen 8 en 9 speelt Kim de Stop de Bandronde met één luisteraar van de Summertime Top 1000, waarbij jij dan stukjes tekst van bekende zomerhits moet zien aan te vullen. En de twee kandidaten met de hoogste score, met het grootste aantal fragmenten die ze juist afronden, die spelen dan deze vrijdag de finale hier live in de studio. Belangrijk dus wel als je meespeelt, ik kan het maar even meegeven, dat je vrijdagochtend hier naar Linkeroever kan komen. Hè. Een voorbeeld van hoe het deze ochtend klonk, want dat maakt het allemaal duidelijk, met luisteraar Silke.
2: Apart?
3: Wat zeg je?
2: Apart?
3: Heading for a...
2: Nee.
3: A fart, als in... Een protje, bedoel je, Silke?
2: Nee, nee. Apart.
3: Apart. Apart is helaas niet juist. Oh, zo jammer. A fall. We're heading for a fall, zingt ze. Oh, ik had echt fart verstaan. Dat vond ik helemaal een goede lyric.
2: Ik wist het niet, nee.
0: Ja, a fart. Kan je ook al eens last van hebben aan hele zomer lang frituurhapjes op de terrasjes. Maar niet het juiste antwoord, niet het antwoord dat Kim zocht. Zo bleef Silke steken op één juist beantwoord of afgemaakt fragment. Ik denk niet dat ze daarmee de finale zal halen. En dat is jammer voor Silke. Maar beter nieuws voor jou natuurlijk. Als je denkt, ik wil wel naar Rome en mijn kans wagen morgen vroeg. Dus zeker luister naar Kim, haar ochtendshow en het grote nostalgie-reisbureau. Alvast heel veel succes.
4: De Summertime Top 1000 bij Nostalgie 307.

0: heading for a fart, als in een protje, bedoel je, Silke?
1: Nee, a fart.
2: The Summertime.
3: Top 1000.
4: Nostalgie.
2: 306.

0: on the beach. Yes, please.
1: Straks in de summertime.
2: Top 1000.
0: Jasmine, overleden in de zomer van 2009 op 25 juni. Maar een schat aan hits achtergelaten. Op 303 zo dadelijk nog eens Porselein. En ook Irene Cara moeten we ondertussen al bijna 4 jaar missen. Of moet ik zeggen Coco Hernandez, haar kleurrijke rol in Fame.
3: Go, go, go naar Imperno. Nu soldeert op -70%. Zoals vinyltegels met handig kliksysteem aan €16,99 per vierkante meter en keramisch parket aan €19,99.
1: Tegels, natuursteen, parket, Imperno.
4: Lidl is vers kampioen 2026. De nummer 1 in groente, fruit en brood speelde de concurrentie naar huis. En deze week scoren ook jullie bij Lidl met 50% korting op kersen en 6 botersandwiches voor maar €1,99. Lidl, dat kan tellen.
5: Italië heeft mij verkocht voor kolen.
6: Dit is het verhaal van Limburg.
7: De Vlamingen die wouden nummer in de mijn gaan werken.
6: Van mijn familie.
8: Die werkt in temperaturen tot -20 graden.
6: En misschien ook van de jouwe. Ik ben Lien van de Kerkhof. En samen met Ivo van de Kerkhoven vertellen we in 8 afleveringen de geschiedenis van de Limburgse mijnen.
9: Luister nu gratis naar de podcast De Limburgse Mijnen in de app van Het Belang van Limburg. Met de sympathieke steun van LRM.
10: Lenen bij Leemans.
11: Zeg Harry, wat zit hier nou op haar horloge te zien?
12: Ja, wacht nou even, Suzy.
11: Oeh, wacht even.
12: Nog een minuutje.
11: En wat is er dan?
12: Ah wel, dat kan ik last minute ons raas boeken.
11: Moe Harry toch.
13: Bij Leemanskredieten laten we de zon stralen op het vakantieplan. Boek jouw last minute op leemanskredieten.be.
14: Lenen bij Leemans is lenen bij vrienden.
13: Let op, geld lenen kost ook geld. Info en voorwaarden op leemanskredieten.be.
15: Deba Meubelen in Sint-Niklaas. Een woonwinkel met enthousiaste medewerkers en een passie voor interieur is beslist een bezoekje waard. En in juli al helemaal. Want bij Deba Meubelen doe je in juli de beste deals tijdens de zomersolde. Dus kom gerust langs en ontdek onze ruime collectie en gezellige toonzaal. Deba Meubelen, jouw keuze in wonen. Shop in Sint-Niklaas of op debameubelen.be. Nu zomersolde.
2: De Summertime Top 1000.
1: De Summertime Top 1000.
2: Nostalgie. 305.

Ja, als je s'avonds niet vergeet om uw sproeier nog even aan te zetten, tenminste. Bij mij is de waterput officieel leeg, dus dorre boel in mijn tuin in Berlaren. Maar wel een overwinning voor George Ezra, want zijn hit van 4 zomers geleden komt nieuw binnen in de Summertime Top 1000, net zoals deze porselein van Jasmine.

0: Bee Gees en Night Fever. Dat is nog steeds beter dan een zonneslag. Kan je ook erg koortsig van zijn, hè? Oef, niet plezant.
1: De Summertime Top 1000 bij Nostalgie. 301.

0: Kiki D. Samen met Elton John. En die heeft altijd zijn zonnebril op, hè. Het leven door een roze bril. Met het vervolg van de Summertime Top 1000 met Marcia zo dadelijk. Na de Black Eyed Peas die er met twee plaatsen op vooruit gaan dit jaar. Where is the love?
1: De Summertime Top 1000 bij Nostalgie.

0: in the summertime.
1: Top 1000.
2: Op naar 296 zometeen. Backstreet's back. Het zal wel zijn.
3: Knaldi. Nu bij Aldi. 6 Noorse zalmfilets met vel voor de knaldiprijs van maar 10 euro. Een gefileerde prijs voor extra veel zalm. Aldi. Altijd slim.
4: Pst, niet verder vertellen, hè. Maar ik kampeer hier de hele zomer op de luchthaven van Zaventem.
5: LNP3 is Rebe de Bie en gaat op zoek naar de verhalen achter elke rollende reiskoffer.
6: Wij gaan op reis en de eerste keer voor onze dochter met de vliegtuig.
7: Wij komen net van 5 maanden terug vanuit Oeganda. Stage en studeren. Ja, was een ervaring.
8: Op reis naar Lanzarote. Zal dat pittiger worden, denk ik. Genieten en losgaan.
5: Rebe de Bie met Petri. Elke dag in het grote Nostalgie-reisbureau.
9: Nostalgie.
5: Luister en je bent op vakantie.
10: Kamperen in de vertrekhal blijft verboden.
4: Ja, maar ik ben nu voor het werk.
11: Borotalco deodorant. Met innovatieve Active Vegetalk. Extra droge efficiëntie. Borotalco. Omarm het leven.
5: De job van je leven, die komt nog wel. Je carrière groeit, net zoals jij. Ga voor een job die nu bij je past. Bouw, industrie, IT of zorg. Op jobads.be en de app swipe je door duizenden vacatures die staan te wachten op een match. Een job voor elk moment in je leven. Vind jouw volgende job op jobads.be of via de app.
4: Oh, Kiana, deze zomer, wij gaan alles geven. Hè. Ik wil dat mijn Instagram ontploft.
12: Zeg eens, meisje, jij zet TikTok Tobias niet, hè? Maar wij twee naar Ibiza. Oh, of Zanzibar.
4: Ik voel me goed. Ik voel me goed als ik er nog maar aan denk. Ik wil de zon zien zakken in de zee.
12: En meneer Barbara ook mee. Of weet je wat? Vergeet Barbara.
13: Praat jij ook vaak in songteksten? Dan is er goed nieuws. Want Proximus presenteert ook deze zomer Play That Song. Kijk vanaf nu elke dag op Proximus Showcase, Pix Plus of Ment 55. Alle info over de gratis opnames en de uitzendingen vind je op playthatsong.be.
2: Goedemiddag, het is 2 voor 2. Nieuws met Vrouwtje Caljon. Duizenden studenten hebben leuk nieuws gekregen, Vrouwtje.
14: Ja, zeker wel. Zo'n 1880 studenten mogen in september starten met de opleiding arts. Voor tandarts gaat het om 280 studenten en voor dierenarts om 240. Ze scoort het beste op de toelatingsproef begin deze maand. Na de omstreden editie vorig jaar verliep het examen dit keer vlekkeloos, zegt de examencommissie. Studenten moesten het examen opnieuw met pen en papier maken. Toch werden 6 deelnemers uitgesloten omdat ze een gsm of smartwatch gebruikten. Op een scoutskamp in Vermval in de provincie Namen is een Vlaamse scout ernstig gewond geraakt na een val van een 7 meter hoge brug. De jonge man wilde in een rivier springen, maar belandde op de oever. Volgens UTMV bleef hij wel bij bewustzijn. Hij ligt in het ziekenhuis en stelt het intussen wel goed. Het scoutskamp gaat gewoon voort. En Marius Burg-Heuby, de zoon van de Noorse kroonprinses met de Marit, mag de gevangenis verlaten en met een enkel band thuis zitten. Dat heeft de rechtbank in Oslo beslist. Heuby werd vorige maand veroordeeld tot 4 jaar cel voor 2 verkrachtingen en geweld. Hij had wel al meerdere keren om een enkel band gevraagd om zijn zieke moeder te bezoeken, maar het werd altijd geweigerd. Heuby ging wel in beroep tegen zijn veroordeling, dus zijn straf is nog onzeker. En ook het Openbaar Ministerie ging in beroep, maar dan tegen zijn enkel band.
5: Nostalgie weer.
14: Nog een hele week kan je genieten van stralend zomerweer met maxima tot 33 graden. Heb je toch liever wat verkoeling, dan ga je best naar onze kust, want daar is het wat frisser met temperaturen tussen 23 en 27 graden. Vanaf donderdag komen er dan opnieuw donderwolken op ons af. Meer nieuws vind je altijd in de app van het Nieuwsblad.
5: Met Nostalgie reis je deze zomer de wereld rond. De hele dag zonnige vakantietips en win een van de vele vakantietrips. Luister en je bent op vakantie. De Summertime Top 1000.
0: Met Marcia Buarodi.
2: En ik heb meteen al een paar boys mee voor jou. Met een van de krachtigste catchphrases toch wel aan het eind van de jaren 90. Backstreet's back, alright. Werd ook al een dikke zomerrit op 296. Goedemiddag trouwens. Yeah.

0: Om 295, Bandolero.
1: De Summertime Top 1000.
0: Qué bueno, qué rico, qué lindo. Paris Latino. Ik pak ze jou ook al niet meer af vanmiddag, zie. We rollen bijna letterlijk van de ene zomerse song in de andere deze week. Enkel en alleen maar tunes in je radio waar je gelukkig van wordt. Deze lijst smaakt naar zoete sangria en ze ruikt naar een verse prosciutto op een mediterrane borrelplank. Zalig toch? Je gaat ook regelmatig goesting krijgen om je armen en je benen eens goed los te gooien. Nog een kleine 300 shotjes vitamine D te gaan in deze toplijst. En de volgende komt van Brian Ferry. Ik heb zo het gevoel dat Sebastien van Hamme daar al heel gelukkig mee gaat zijn met die Brian Ferry. Let's get this week started, zo stuurt hij in de Nostalgie-app. Beter zelf, Sebastien. Let's stick together op 294.

0: Bij Ines Struif ligt er effectief een charcuterieplankje op tafel, zie ik in de Nostalgie-app. Laatste dag verlof aan het vieren op een zonovergoten terras met de Summertime Top 1000 erbij. School en smakelijk. Die batterijen zullen snel weer opgeladen zijn met Mel en Kim onderweg.
1: Straks in de Summertime
2: Top 1000.

0: uitkijken naar deze Diana Ross in ons land over een goede 2 weken alweer. 290 straks.
1: Het zijn solden bij DSM Keukens. Laat je begeleiden door onze binnenhuisarchitecten en profiteer van straffe kortingen. Kijk op dsmkeukens.be en maak nu een afspraak. DSM Keukens. Altijd open op zon.

0: de beste zomerdeals. De korting geldt voor de meest getoonde prijs.
1: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
2: Promo koken?
3: Ja, ik heb geen inspiratie.
1: Anders een barbecue? Onze worsten zijn nu één schaaltje kopen plus één gratis.
3: Oh, schat, tikt jij een barbecue aan?
1: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
4: Vier feest in Bobbejaanland deze zomer. Met meer dan 40 attracties, de nieuwe Nickelodeon parade en het muzikale spektakel K-pop. Helemaal gratis. Bobbejaanland. Voor een hoedvol avontuur.
5: De Summertime Top 1000.
6: Summertime Top 1000. Nostalgie.
5: 202,9.

heeft al een pak tortelduifjes samengebracht. Voor uw eerste dans als getrouwd koppel. En er gaan er nog veel volgen, denk ik. Zo mooi, deze Ed Sheeran. Perfect. Zachte, warme zomerkriebels. Net op 291 in de Summertime Top 1000. Oh, ik heb straks voor jou een geluid zo zonnig. Die prachtige, pure surfpop-sound. Je gaat het gevoel hebben dat je naar de Beach Boys van de vroege jaren 60 aan het luisteren bent. Alleen gaan we totaal niet te maken hebben met de Beach Boys, maar met een groep die hen akelig goed wist te benaderen. Je hoort ze na Charles en Eddie en na Diana Ross. En die laatste wordt hoe langer hoe kieskeuriger in de shows die ze speelt, maar voor haar Belgische fans twijfelt ze nooit. Binnenkort dus op de Lokerse feesten. En nu al op 290 in jouw Summertime Top 1000. Ons Diana.

0: op 288. First Class Beach Baby. Ondertussen stuurt Shana ook al groetjes in de app vanuit haar slagerij. Snijden, wegen en inpakken maar met al die leuke muziek erbij. Merci om onze werkdag weer zo plezant te maken. Alwel, Shana, we gaan er gewoon nog een schepje bovenop doen.
1: Straks in de summertime.
2: Top 1000.
0: Die vleesjes in Shana, toch? Die gaan serieus meetrillen, denk ik. Met Sophie Ellis Baxter, 287. En daar is Bart van den Bossen. Dat is 285 straks.
3: Sleep World, uw slaap houdt ons wakker.
4: Nu solden bij Sleep World, met kortingen tot min 50%.
5: Play Kinepolis presenteert de Ik heb het ondertussen wel wat gehad met je voetbalzomer. Dus wilt je liever geen bal op je tv? Check dan onze vele topfilms, zoals Marty Supreme met Timothy Chalamet.
6: Hela. Dat is toch met pingpongballen?
5: Ja, en dan?
6: Ja, geen ballen te gezicht.
5: Oké, kijk dan naar balvrije films, hè. Zoals Michael, Jumpers, de Super Mario Galaxy Movie, The Devil Wears Prada 2, Now You See Me 3, de Vlaamse topper Dust en nog veel meer.
6: Goeie bal.
5: Play Kinepolis. Cinema op uw tv? Check de app van Play of uw Telenet TV-box.
7: Luister naar wat er speelt tussen de oren van een seriemoordenaar.
8: En daarop zegt hij, ik word seriemoordenaar.
7: Hoor hoe de geschiedenis zich vandaag herhaalt.
9: Iedereen vraagt maar van, wordt het oorlog? Zijn we terug in de jaren 30?
7: En spits je oren voor het wonderlijke verhaal van de Tour van 100 jaar geleden.
10: De Tour-favoriet voor de zoveelste keer langs de kant van de weg.
7: Luister, lees en kijk nu alles van het Nieuwsblad met 60% korting. En krijg gratis JBL-oortjes ter waarde van €128,99. Ga naar nieuwsblad.be/actie.
2: De Summertime Top 1000.
1: Met Marcia Buarodi. Nostalgie.
2: 287.

Jij bent de zon en jij bent de zee. Hoe luid is dit toch meegezongen geweest? En hoe al die armen ook van links naar rechts hebben gewiegd, elke keer opnieuw tijdens 10 om te zien aan zee. Zo'n plezant, zo'n fijn nummer dat dat bleef. Ga met me mee van Bart van den Bossen. 285 alweer in de Summertime Top 1000 hier bij Nostalgie. De lijst die jou absoluut met de smile door je werkweek gaat duwen. 1000 hits in totaal die zon- en vakantiegevoel binnenbrengen in je leven. Waar jij ook luistert. We zijn bij 284 nu. Drie pointerzusjes. Die staan te springen in hun stiletto's. En omdat het kan, in een lekker lange versie vandaag.

0: in the summertime.
1: Top 1000.
2: Richie, citroen met framboos.
3: Richie, Belgische limonade.
4: Altijd verfrissend.
0: Richie. Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 50% per persoon en tot €150 extra korting per kind. Boek nu op TUI.be, in de TUI-app of bij je reisagent. TUI. Live Happy.
5: Ja, nog 1 meter. Oh.
6: Ja, uw zuurstofwaarde ziet er goed uit. Vandaag in de bouw, morgen in de zorg. Je carrière groeit, net zoals jij. Ga voor een job die nu bij je past. Op jobad.be staan duizenden vacatures te wachten op een match. Een job voor elk moment in je leven. Vind jouw volgende job op jobad.be of via de app.
7: Groot nieuws. Gazet van Antwerpen komt met een cover you can't refuse. Want als je nu een abonnement neemt, lees je Gazet van Antwerpen met 60% korting. En krijg je er ook een set reiskoffers bij, ter waarde van maar liefst €399. Gratis en aan huis geleverd. Pak je korting en je koffers op gva.be/actie. Gazet van Antwerpen, dat is elke dag groot nieuws.
8: Zot van de 80's? Luister naar Nostalgie 80's via onze app of op nostalgie.be.
9: Tegels, natuursteen, parket in Permo. Nostalgie.
10: Het is 3 voor 3. Nieuws krijg je van Frauke Kaljon. Jij begint met donkere wolken boven Volkswagen, Frauke.
11: Ja, de Duitse autofabrikant Volkswagen schrapt mogelijk nog eens 50.000 jobs. Dat bevestigt de topman in een interne brief aan het personeel. Het bedrijf zit al een tijdje in moeilijkheden. Het maakt op dit moment 20% meer kosten dan andere autofabrikanten. Eerder verdwenen ook al 50.000 jobs binnen de groep waar ook Porsche en Audi onder vallen. Er zouden voorlopig geen fabrieken sluiten. De vakbond zegt intussen dat ze opnieuw zullen staken. Volkswagen telt wereldwijd ongeveer 650.000 werknemers. Het treinverkeer in de regio rond Parijs is opnieuw stilgelegd, want er is een nieuwe brand uitgebroken tussen Hyères en Tonnerre. Dat meldt de Franse spoorwegmaatschappij. En dat voelen treinreizigers fors. De vertragingen lopen intussen op tot bijna 4 uur. Het vuur brak uit vlakbij een spoorlijn van de hoge snelheidslijn. Een TGV staat daardoor stil, dichtbij Fontainebleau. Het vuur verwoestte daar al zeker 800 hectare natuur. De brandweer zal nog dagen, misschien zelfs weken moeten blussen en nablussen. En de rode duivel Yuri Tielemans staat op het punt een toptransfer te maken. Volgens het Engelse persagentschap PA trekt hij naar Manchester United en is de deal bijna rond. Tielemans heeft op dit moment nog een contract lopen tot 2028 bij zijn club Aston Villa. Maar die zou hem nu aan United verkopen voor zo'n €41 miljoen. Tielemans zou dan samenspelen met rode duivel doelman Senne Lammens.
8: Nostalgie weer.
11: Nog een hele week kan je genieten van stralend zomerweer met maxima tot 33 graden. Heb je toch liever wat verkoeling, dan ga je best naar onze kust, want daar is het wat frisser met temperaturen tussen 23 en 27 graden. Vanaf donderdag komen er opnieuw donderwolken op ons af. Meer nieuws vind je altijd in de app van het Nieuwsblad.
8: Met Nostalgie reis je deze zomer de wereld rond. De hele dag zonnige vakantietips en win een van de vele vakantietrips. Luister, je bent op vakantie.
1: De Summertime Top 1000
0: met Marcia Buerodi.

0: En daar is het zeker het weer voor. Voor een swimmeke in de pool.
1: De Summertime Top 1000.
0: En het hoeft niet per se een groot Intex-exemplaar te zijn, hè, om er genot van te hebben. Zelfs een klein voetenbadje na een lange dag op het werk kan wonderen doen, toch? Een muzikaal plonsje met de radio's is in ieder geval al gelukt. Net op 282 in jouw Summertime Top 1000 hier bij Nostalgie. Zo goed dat je luistert, want alles wat je hoort deze week klinkt energiek, of zwoel, of sexy, of zomers. Ding, ding, ding, bij de volgende song, want ons Tina voldoet echt wel los aan al die vereisten. Met Ike erbij en hun Nutbush City Limits op 231.

mission of the group.

0: Crying at the Discotheque. Ik zie de nostalgie-app dat Sandra en Ronnie ook al aan het meeluisteren zijn. Vanuit Mazarrón in Murcia, Spanje. Begin juni verhuisd, die twee. En ondertussen al 5 weken heel gelukkig daar. Maar altijd wel met nostalgie erbij. Oh, Sandra en Ronnie, zo tof. Op naar nog vele zonnige jaren daar in jullie nieuwe stekje.
1: Straks in de summertime.
2: Top 1000.
0: Aan de muziek zal het niet liggen vanmiddag. Musical Youth onderweg op 279 straks. En deze hot chocolate, kijk eens aan. Dat is 275.
3: Met de Superplus deals van Delhaize gaan we promo koken.
4: Ja, ik heb geen inspiratie.
3: Anders een barbecue? Onze worsten zijn nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
4: Oh, schat, tikt jij een barbecue aan?
3: Koken en besparen doe je met de Superplus deals van Delhaize. Mee met het leven.
5: Schat, ik heb hier bij Limpa de perfecte zetel gevonden. We kunnen die niet laten liggen.
6: Oh, echt? En ik heb net bij Limpa het perfecte bed gevonden.
5: Maar ja, we kunnen wel niet en de zetel...
6: en het bed kopen.
7: Oh jawel, bij Limpa Meubelen kan dat. Limpa brengt leven in huis.
8: Al sinds 1958 zorgt Deniwol er elke dag voor dat u kan genieten van de nachtrust die u verdient. Van matras of lattenbodem tot bokspring. Alles voor uw rustige nacht wordt bij ons zelf geproduceerd.
9: Ultiem slaapcomfort, Deniwol, Deniwol.
8: Het ultieme slaapcomfort.
9: Deniwol.
8: Nu zomeracties tot 31 augustus. Wolvertemse Steenweg 230 in Merchtem. En op deniwol.be.
7: Limpa brengt leven in huis. Dokter van der Hooijdonkstraat 40 in Lummen. Bezoek onze showroom en profiteer van spectaculaire solden.
10: Zomerpretpret met de Zomerpas van de Lijn. Je betaalt 1 maand en reist 1 maand gratis onbeperkt met bus of tram. En dan heel de zomer naar het zwembad voor waterpretpret. Of naar je oma om haar pretpretlichtjes te bezorgen. Koop voor 16 juli als nieuwe abonnee je 1 plus 1 maand gratis zomerpas in de Lijnwinkel of op delijn.be. De Lijn, beweeg mee.
2: De Summertime Top 1000.
1: Nostalgie.
2: 279.
11: This generation. Roots, the new shine. With Russian.

Vanessa Paradis. 278, de Summertime Top 1000. Be My Baby. En dan klimmen we door samen naar een van de grootste hits van Duran Duran. Je hoort hem het vaakst hier bij Nostalgie in de Nile Rodgers remix met de sample, wat eigenlijk super vernieuwend was in die tijd. De boys zelf wisten ook niet wat ze hoorden. Ze dachten dat hun cassettespeler bleef haperen. Het werd uiteindelijk ook de versie die ze gebruikten om als single uit te brengen. Maar waarom niet nog eens luisteren naar die heerlijke albumversie voor de remix? 277 in de Summertime Top 1000.

En van de Reflex van Duran Duran. Dan naar een enorme zomerhit uit Estland alweer. De man in kwestie koos een artiestennaam met een dikke knipoog naar Johnny Cash. Ook al zit hij muzikaal in een totaal andere hoek. En dat hebben we duidelijk gezien en gehoord, denk ik, op het Songfestival vorig jaar. Derde werd hij daar uiteindelijk. Met een hit die instant goesting geeft in een koffietje met een klein toefje melkschuim. 276 alweer in de Summertime Top 1000. Tommy Cash, Espresso Macchiato.

0: in de summertime.
1: Top 1000.
2: Twee minuutjes en deze London Beat zit in je oren. 274 straks.

0: bij Aldi een promo met Pit. 50% korting op watermeloenen. Dat is maar 1 euro per kilo. Aldi, altijd slim.
1: Italië heeft mij verkocht voor kolen.
2: Dit is het verhaal van Limburg.
3: De Vlamingen die wouden nummer in de mijn gaan werken.
2: Van mijn familie.
4: Die werkte in temperaturen tot min 20 graden.
2: En misschien ook van de jouwe. Ik ben Lien van de Kerkhof. En samen met Ivo van de Kerkhoven vertellen we in 8 afleveringen de geschiedenis van de Limburgse mijnen. Luister nu gratis naar de podcast De Limburgse Mijnen in de app van Het Belang van Limburg. Met de sympathieke steun van LRM.
5: Deba Meubelen in Sint-Niklaas. Een woonwinkel met enthousiaste medewerkers en een passie voor interieur is beslist een bezoekje waard. En in juli al helemaal. Want bij Deba Meubelen doe je in juli de beste deals tijdens de zomersolde. Dus kom gerust langs en ontdek onze ruime collectie en gezellige toonzaal. Deba Meubelen, jouw keuze in wonen. Shop in Sint-Niklaas of op debameubelen.be. Nu zomersolde.
6: Lenen bij Leeman.
7: Zeg Harry, wat zit je nou op haar horloge te zien?
8: Ja, wacht dan even, Suzy.
7: Oeh, wacht even.
8: Nog een minuutje.
7: En wat is er dan?
8: Ah wel, dat kan ik last minute ons raas boeken.
7: Moe Harry toch.
9: Bij Leemanskredieten laten we de zon stralen op het vakantieplan. Boek jouw last minute op leemanskredieten.be.
6: Leden bij Leemans is leden bij vrienden.
9: Let op, geld lenen kost ook geld. Info en voorwaarden op leemanskredieten.be.
10: De Summertime Top 1000.
11: Met Marcia Buarodi.
10: Nostalgie. 274.

273 in de Summertime Top 1000. Candy Stetson, Young Hearts, Run Free. Later deze week pikken we onze reis rond de wereld weer op hier bij Nostalgie. Verkennen we samen elke dag twee reisbestemmingen met jouw tips en reiservaringen uit dat land. En wie weet, vertrek je zelf misschien ook nog wel last minute op vakantie.

0: in the summertime.
1: Top 1000.
2: Niet in een hokje te duwen, Blondie. Ze konden daar stevig rocken, maar ook een zalige, zonnige, ontspannen tune konden ze daar wel. The Tide Is High komt eraan op 270.
3: Nu solden bij Sleep World met kortingen tot min 50%.

0: dienst naar keuze.
1: Dat noem ik nu eens een goeie zaak.
0: Meer info op telenet.be.
2: Go Yellow!
3: Lidl is vers kampioen 2026. De nummer 1 in groente, fruit en brood speelde de concurrentie naar huis. En deze week scoren ook jullie bij Lidl met 50% korting op kersen en 6 botersandwiches voor maar 1,99 €. Lidl, dat kan tellen.
4: De hele zomer betrouwbaar nieuws met de Standaard. Onbevreesd, onafhankelijk en heerlijk inspirerend. Voel het gras aan je tenen kribbelen met tips uit onze veldgids. Prikkel je brein met de denkers van nu over de toekomst. En reis mee naar bijzondere plekken in Europa met ons festivalnieuws en de beste podcasts. Maken we je zomer compleet. Blijf grondig geïnformeerd. Blijf spelen. Blijf vrij. En blijf lief voor je portemonnee. Lees nu de Standaard met 75% korting via standaard.be/actie.
5: Reis deze zomer de wereld rond met het grote nostalgie-reisbureau. Droom weg naar de mooiste vakantieplekken. Met de grootste hits in je oren. Ontdek zonnige tips. Laat je inspireren. En win een van de vele vakantietrips. Het grote nostalgie-reisbureau. Luister en je bent op vakantie. Motorhome of campervan, nieuw, tweedehands of huren. Kom langs in onze showrooms in Geel en Wetteren. Dikar Motorhomes.
6: Welkom thuis.
7: Die dag bij de interieurdokter in Ronsen.
8: Oh, dokter, ik heb een probleem. Het is aan de binnenkant. Die is echt niet in orde, hè. En dus wil ik een nieuw interieur. Ik wil echt interieuradvies. Ik wil een correcte prijs en ik wil echte service.
9: Oh, maar mevrouw, dan schrijf ik u eenvoudig weg een middagske maakrie voor in Ronsen. Dat is echt de remedie tegen keuzestress. En je zult zien, al uw problemen zijn in één keer opgelost, hè?
8: Echt?
9: Echt waar?
7: Makrie in Ronsen. Interieurs met advies in Ronsen of op makrie.be. Nu solden bij Makrie.
4: Nostalgie. Het wordt 3 voor 4 al. Nieuws met Vrouwtje Kaljon. We beginnen met code oranje voor het risico op natuurbranden in Vlaanderen.
10: Ja, de waarschuwing geldt vanaf nu in alle provincies, dat meldt Vlaams omgevingsminister Jo Broens. Het is de afgelopen dagen erg droog en warm en dat leidde op verschillende plaatsen al tot kleine brandjes. Onder meer in de Mechelse Heide in Limburg en de duinen aan de kust in Wenduinen. Code oranje betekent dat je niet mag roken of vuur maken in bossen en natuurgebieden. Het agentschap Natuur en Bos vraagt om waakzaam te zijn. Als je ergens rook of vuur ziet, meld dat dan op het noodnummer 112. De Duitse autofabrikant Volkswagen schrapt mogelijk nog eens 50.000 jobs. Dat bevestigt de topman in een interne brief aan het personeel. Het bedrijf zit al een tijdje in moeilijkheden. Het maakt op dit moment 20% meer kosten dan andere autofabrikanten. Eerder verdwenen ook al 50.000 jobs binnen de groep waar ook Porsche en Audi onder vallen. Er zouden voorlopig nog geen fabrieken sluiten. De vakbond zegt intussen wel dat ze opnieuw zullen staken. Volkswagen telt wereldwijd ongeveer 650.000 werknemers. En de biografische film Michael over het leven van Michael Jackson heeft een wereldwijd record gevestigd. De film bracht meer dan 1 miljoen dollar of zo'n 875 miljoen euro op. Dat is een buitengewone mijlpaal voor een biografische film. Het ging in april in première en had al meteen een succesvol openingsweekend. Onlangs verbrak Michael ook het record van Oppenheimer, een film uit 2023 geregistreerd door Christopher Nolan.
5: Nostalgie weer.
10: Deze namiddag en vanavond meer wolken vanuit het zuiden met minima tussen 17 en 21 graden. Morgen en de rest van de week nog puffen en zweten met maxima tot 34 graden. In de meeste regio's geldt code geel voor de hitte. Behalve aan de kust, daar kan je verkoeling opzoeken met temperaturen rond 25 graden. Meer nieuws vind je altijd in de app van het Nieuwsblad.
5: Met nostalgie reis je deze zomer de wereld rond. De hele dag zonnige vakantietips en win een van de vele vakantietrips. Luister, je bent op vakantie. De Summertime Top 1000
1: met Marcia Buerodi. We are music.
5: Yeah. Nostalgie. 270.

Dit is uitkijken naar de Nostalgie 90s Party in de Carré later dit jaar. Mr. Wayne van Culture Beat, 269 in de Summertime Top 1000 hier bij Nostalgie. Ondertussen zit Tom op hete kolen in de app. Hij wil graag weten waar de Nostalgie reiskar jou deze keer naartoe zou kunnen sturen. Ah, wel, ik zal het u vertellen, Tom. Deze keer maak je kans hier bij mij op een verrassingstrip van Europarks. En dat is super tof. Je krijgt sowieso een vakantiehuisje voor 4 personen. Je belandt ook zeker en vast in een van hun mooie vakantieparken in België, in Nederland, Luxemburg of Duitsland. Maar waar het dan effectief naartoe gaat, naar welk park, dat hoor je kort voor je vertrek. Een heel toffe manier om eventjes alles van planning los te laten. En misschien wel een leuke plek te verkennen waar je anders niet zo snel zou komen. Dus als jij zelf dat verrassingstripje Europarks cadeau wil doen, zorg er dan voor, alsjeblieft, dat je dit geluid goed onthoudt. Nog niet sturen, maar gewoon nog eens luisteren. Dat is hem, onze nostalgie-reiskar. Die moet je gaan spotten zometeen. Je gaat hem nog een keer horen voorbij komen, ergens tussen nu en 5 uur. En als het zover is, als je dat hoort gebeuren, dan is het het moment om reiskar te sturen in de nostalgie-app. Dus reiskar, stuur het in de nostalgie-app wanneer je hem hoort voorbij komen. En dan stuur ik jou, wie weet wel, op die Europarks-verrassingstrip voor 4 personen in totaal. Veel succes. En dan bollen we ondertussen verder met Glenn Frey in de Summertime Top 1000. Met toch wel een vrij correcte vaststelling voor vandaag, denk ik dan. The heat is on, jazeker, 268.

0: is niet het meest fruitige verhaal om een song over te schrijven, maar het heeft toch wel verkocht als frisse pintjes op een festivalwei in de zomer van 77. Ma Baker, Boney M op 267. Onderweg naar de zomerhit van 2013 alweer.
1: Straks in de summertime.
2: Top 1000.
0: Allee, naast Get Lucky dan van Daft Punk. Robin Thicke en Pharrell onderweg op 266. Exciting. Cool in the Gang krijg je ook al van mij straks met Fresh.
3: Nu bij Aldi, een promo met Pit. 50% korting op watermeloenen. Dat is maar 1 euro per kilo. Aldi, altijd slim.
4: Oh, Kiana, deze zomer, wij gaan alles geven. Hè. Ik wil dat mijn Instagram ontploft.
5: Zeg eens, meisje, jij zet TikTok Tobias niet, hè? Maar wij twee naar Ibiza. Of Zanzibar.
4: Ik voel me goed. Ik voel me goed als ik er nog maar aan denk. Ik wil de zon zien zakken in de zee.
5: En meneer Barbara ook mee. Of weet je wat? Vergeet Barbara.
6: Praat jij ook vaak in songteksten? Dan is er goed nieuws. Want Proximus presenteert ook deze zomer Play That Song. Kijk vanaf nu elke dag op Proximus Showcase, Pix Plus of Ment 55. Alle info over de gratis opnames en de uitzendingen vind je op playthatsong.be.
7: Schat, zie nu eens. Hm? De hond heeft heel onze zetel kapot gebeten.
8: Zeg, we hebben toch helemaal geen hond.
7: Nee, dat zal die van de buren geweest zijn, hè.
8: Die van de buren.
7: Ja, maar zouden we dan toch niet eens gaan zien van een nieuwe zetel?
8: Allee, het is goed. Maar ik rij niet naar 20 winkels, hè.
7: Nee, één adres.
9: Ah. Zoek geen excuses en vind alles voor je interieur bij Crea en Colifac. Nu korting tot min 60% op meubels, verlichting en decoratie. Tot snel bij Crea en Colifac in Sint-Niklaas of op crea.be.
2: De Summertime.
1: De Summertime.
2: Top 1000. Nostalgie. 266.

wat reiskarberichtjes in de app. Want we zijn voorlopig nog aan het wachten. Ik geef het mee voor de duidelijkheid op de nostalgie-reiskar. Hij is nog niet gepasseerd. Pas als je hem hoort, moet je sturen in de app. In ruil voor, wie weet wel, jouw Europarks verrassingstripje. Ik duim mee voor jou. Zometeen is dan Cool en de Gang, zoals daarnet al beloofd, nog altijd druk aan het toeren trouwens, die mannen. Op zichzelf of in samenwerkingen met een Lionel Richie bijvoorbeeld. Ik geloof dat er nog maar één van de stichtende leden overschiet nu. Maar hier bij Nostalgie krijg je ze nog eens in de complete bezetting, beloofd. Meteen na een zwoel en passioneel mondje Italiaans hier van Umberto Tozzi. Ti amo, 264.

0: 163 tussen de 1000 songs die jou een zomergevoel geven. En ondertussen is onze nostalgie-reiskar ook alweer voorbij gesjeest. Dat is zeker ook gemeld geweest in onze app. Merci voor het enthousiasme en de gretigheid. Dat is al een goede start. Dan kan ik verder. Dan ga ik nu iemand bellen. Een nummer waar we zo net een reiskarberichtje van hebben gekregen. Eens kijken bij wie we zo meteen gaan terechtkomen.
1: Hallo, mijn Mike.
0: Goedemiddag, Mike. Jij wint een verrassingstripje Europarks.
1: Ja.
0: Oh, met plezier, Mike. Heb je dat ooit al gedaan, zo'n trip waarbij de bestemming nog een verrassing blijft, Mike?
1: Nee, eigenlijk niet.
0: En ben jij normaal gesproken een planner of ga je dat wel kunnen loslaten voor deze keer?
1: Ik ga dat zeker kunnen loslaten.
0: Ah, super. Wat er sowieso al vaststaat, Mike, is dat jij een Europarks vakantiehuisje gaat krijgen voor 4 personen. Dan hoor je binnenkort naar welk van hun mooie vakantieparken je mag vertrekken. Mike, met wie ga je gaan?
1: Ik denk met mijn ouders.
0: Ah, een beetje quality time nog eens, onder elkaar.
1: Ja, absoluut.
0: Oké, okay. Ze gaan het heel graag horen. Ik ga jou rustig het goede nieuws laten meedelen aan je ouders, Mike. Veel plezier en welkom in de Nostalgieclub.
1: Dankjewel, merci.
2: Straks in de summertime.
3: Top 1000.
0: Open naar Marco Borsato straks. En ILO komt er ook al aan op 200 in de 50.
3: Nostalgie laat je deze zomer de mooiste plekjes ontdekken met de populairste treinconducteur van het land, Christophe.
4: Dit is zo tof. Ik, Christophe Eelen, als treintipper voor Nostalgie. Wauw. Ik geef tips over uitstapjes in ons eigen land. En ik check ze zelf allemaal.
3: De treintipper met Christophe elke woensdagochtend tussen 8 en 9 in het grote Nostalgie-reisbureau.
5: Beste nostalgieluisteraar, je zit op de trein richting een prachtige muziekdag. Nostalgie.
3: Luister en je bent op vakantie.
6: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. Laad nu tijdelijk de eerste keer gratis. Ga naar fastnet.be/gratisladen. We zien je daar. Fastnet.
7: Wablifitis rukt stevig op in België. Ken je iemand die heel de tijd vraagt, wablief? Of ben je zelf ook zo iemand? Geen zorgen, Hans hoort je. We hebben namelijk goede hoortoestellen die rap het verschil maken. En nu krijg je tijdelijk het tweede toestel aan halve prijs. Ga dus snel langs bij Hans Anders voor een gratis hoortest. Hans, ja, het kan anders.
8: Luister naar wat er speelt tussen de oren van een seriemoordenaar.
9: En daarop zegt hij, ik word seriemoordenaar.
8: Hoor hoe de geschiedenis zich vandaag herhaalt.
10: Iedereen vraagt maar van, wordt het oorlog? Zijn we terug in de jaren 30?
8: En spits je oren voor het wonderlijke verhaal van de Tour van 100 jaar geleden.
11: De Tour-favoriet voor de zoveelste keer langs de kant van de weg.
8: Luister, lees en kijk nu alles van het Nieuwsblad met 60% korting. En krijg gratis JBL-oortjes ter waarde van €128,99. Ga naar nieuwsblad.be/actie.
12: Borotalco deodorant. Met innovatieve Active Vegetalk. Extra droge efficiëntie. Borotalco. Omarm het leven.
13: Salons, relaxen, boksprings, eetkamers, tafels en stoelen en accessoires. Bij Mebleta hebben we het allemaal. Met deze maand de waanzinnigste soldenpromoties. Mebleta maakt van je huis een thuis. Bekijk ons aanbod op mebleta.be of laat je in onze showroom inspireren door de allernieuwste interieurtrends. We zijn enkel op donderdag gesloten. De scherpste prijzen, een correcte service, een eigen leverdienst. Mebleta. Mebleta. De meubelzaak in de Noorderkempen.
3: De Summertime Top 1000
2: met Marcia Buarodi.
3: Nostalgie 262.

0: Oh, deze mannen blijven toch ook lekker in het oor liggen, zeker. Hè? Met hun tribute, Ride On, de Pasadena's. 261 in de lekkerste lijst van het moment.
1: De Summertime Top 1000.
0: Er zijn zo van die songs waarbij het niet van de eerste keer raak is. Hè? De mannen van AHA bijvoorbeeld. Ze hebben een dik jaar zoiets geduld moeten oefenen, geloof ik, voor hun Take On Me eindelijk van de grond kwam. Maar bij de volgende zomerhit waren we er toch wel heel laat bij, vind ik. Dawn Penn, ze nam het al op, ergens eind jaren 60, bij de legendarische Studio One in Kingston, Jamaica. Het werd daar ook een hit. Maar buiten het eiland bleef het vrijwel onbekend, dat nummer. Tot een goede 30 jaar later. Toen was de wereld plots wel wakker en ontvankelijk genoeg toen ze het opnieuw opnam in een iets dansbaarder jasje dan wel. You Don't Love Me, No No No, van Dawn Penn op 260.
2: Nostalgie. Wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, w

bijna 5 uur. Het gaat goed vooruit zo met Electric Light Orchestra. Rock'n'roll is king. Alexander De Buizer is, zie ik in de nostalgie-app, nog 1 uurtje werken en nog een klein beetje impactstress verwijderd van een zalige 2 weken in Normandië met het lief. Zie, dat zijn de vooruitzichten, hè, die ons meer recht houden. Hoe dichtbij of hoe veraf die congé nog voelt voor jou op dit moment, je geraakt er wel met de grootste hits hier bij Nostalgie in de Summertime Top 1000. We zijn bij 258 hier. Britney Spears in haar rode latexpakje.

0: in the summertime.
1: Top 1000.
2: Aldi, 6 Noorse zalmfilets met vel voor de knaldiprijs van maar 10 euro. Een gefileerde prijs voor extra veel zalm. Aldi, altijd slim.
3: Psst, niet verder vertellen, hè. Maar ik kampeer de hele zomer op de luchthaven van Zaventem.
4: LMP3 is Rebe de Bie en gaat op zoek naar de verhalen achter elke rollende reiskoffer.
5: Wij gaan op reis en de eerste keer voor onze dochter met een vliegtuig.
6: Wij komen net van 5 maanden terug vanuit Oeganda. Stage en studeren. Ja, wat een ervaring.
7: Op reis naar Lanzarote. Het
8: zal een pittige worden, denk ik. Genieten en losgaan. Hè.
4: Rebe de Bie met Petri. Elke dag in het grote Nostalgie-reisbureau.
9: Nostalgie.
4: Luister en je bent op vakantie.
10: Kamperen in de vertrekhal blijft verboden.
3: Ja, maar ik ben nu voor het werk.
11: Borotalco deodorant. Met innovatieve Active Vegetalk. Extra droge efficiëntie. Borotalco. Omarm het leven.
12: Play Kinepolis presenteert. De Ik heb het ondertussen wel wat gehad met je voetbalzomer. Dus wilt je liever geen bal op je tv? Check dan onze vele topfilms, zoals Marty Supreme met Timothy Chalamet.
13: Hela. Dat is toch met pingpongballen?
12: Ja, en dan?
13: Ja, geen bal had ik gezegd.
12: Oké, kijk dan naar balvrije films, hè. Zoals Michael, Jumpers, de Super Mario Galaxy Movie, The Devil Wears Prada 2, Now You See Me 3, de Vlaamse topper Dust en nog veel meer.
13: Goeie bal.
12: Play Kinepolis. Cinema op uw tv? Check de app van Play of uw Telenet TV-box.
9: Nostalgie.
14: Het is 4:55. Nieuws met Frankje Caljon. En er is jammer genoeg zeker al 1 Belg gestorven bij die dodelijke branden in Spanje.
15: Ja, daar zijn intussen 6 slachtoffers geïdentificeerd, onder wie dus ook 1 Belgische man. Om wie het precies gaat, is nog niet duidelijk. Er zijn ook 3 Britten, een Spanjaard en een Franse vrouw gestorven. 6 andere lichamen moeten nog geïdentificeerd worden. Volgens Buitenlandse Zaken bij ons zouden er in totaal 3 Belgen zijn omgekomen. In de regio zijn ook nog altijd 10 mensen vermist, maar het is nog onduidelijk om wie het gaat. In Vlaanderen geldt vanaf nu code oranje voor het risico op natuurbranden. Het was de afgelopen dagen erg droog en warm en dat leidde op verschillende plaatsen al tot kleine brandjes. In onze bossen en natuurgebieden mag je nu niet meer roken of vuur maken en je let best extra op je kinderen. Het agentschap Natuur en Bos vraagt om extra waakzaam te zijn. Als je ergens rook of vuur ziet, meld dat dan via het noodnummer 112. De Europese Commissie komt na de zomer met een voorstel rond de minimumleeftijd voor sociale media. Dat heeft voorzitter Ursula von der Leyen aangekondigd. Ze kreeg vanmorgen een expertenrapport over de online veiligheid van kinderen. En daarin pleiten experten voor een leeftijdsgrens van 13 jaar. De commissie gaat nu bepalen welke platformen mogelijk gevaarlijk zijn voor kinderen en hoe ze hen kunnen beschermen. En dan nog goed nieuws voor rode duivel Thibaut Courtois. Zijn blessure die hij in de kwartfinale van het WK voetbal tegen Spanje opliep, valt goed mee. Uit de MRI-scan blijkt dat hij een lichte knieblessure heeft. Hij moet nu zo'n 2 weken rusten en kan dus volop genieten van zijn vakantie. Eind deze maand zou hij al opnieuw kunnen trainen bij zijn Spaanse club Real Madrid. De competitiestart loopt dus geen gevaar.
4: Nostalgie weer.
15: Vanavond en vannacht meer wolken vanuit het zuiden met minima tussen 17 en 21 graden. Morgen en de rest van de week nog puffen en zweten met maxima tot 34 graden. In de meeste regio's geldt code geel voor de hitte. Behalve aan de kust, want daar kan je verkoeling opzoeken met temperaturen rond 25 graden. Meer nieuws vind je altijd in de app van het Nieuwsblad.
4: Met Nostalgie reis je deze zomer de wereld rond. De hele dag zonnige vakantietips en win een van de vele vakantietrips. Luister en je bent op vakantie.
9: Nostalgie.
4: De Summertime Top 1000.
9: Met Marcia Buarodi. We are music, yeah. Nostalgie.
4: 257.

0: op 256. UB40 in hun versie van Red Red Wine.
1: The summertime.
2: Top 1000.
0: Alleen wordt die Red Wine hier in dit geval niet geconsumeerd in ontspannen toestand op een zonnig terras ergens. Soms kan er ook uit liefdesverdriet een zomerhitje voortkomen. En zo hebben er nog 255 stuks te gaan van die zomerhits. Tot aan jouw ultieme nummer 1. Die hoor je nu woensdagavond hier bij mij rond een uur of 6. Zometeen, tot we zover zijn, hebben we nog wel een pak werk te doen hoor. Zometeen heb ik voor jou de Gibson Brothers bijvoorbeeld. Soepel in hun heupen en voetenwerk, die mannen. Heerlijk kleurig ook in hun outfits. En vooral zo, zo aanstekelijk in hun geluid. Je gaat instant willen dansen zometeen. Eerst je nummer 255. En daar gaan we voor Crowded House. Weather With You uit de 90s.

0: non-stop dance. Mocht het nog niet duidelijk zijn. 254, de Gibson Brothers. Ondertussen krijg ik hier net een berichtje van onze collega Ellen Petrie op Brussels Airport, zoals elke dag deze zomer. Ze heeft daar een gezelschap gevonden dat elk op zijn eigen manier de wachttijd aan de gate probeert op te vangen. Het kan misschien nog wel dienen voor jou, als jij ook nog vliegt deze zomer. We gaan nou eens meeluisteren over 10 minuutjes zoiets.
1: Straks in de summertime.
2: Top 1000.
0: Eerst nog naar deze Samantha Fox. 253 straks. En als dit geen zomergevoel is, zeg. As What komt eraan. 250.
3: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. Laad nu tijdelijk de eerste keer gratis. Ga naar fastnet.be/gratisladen. We zien je daar. Fastnet.
4: Italië heeft mij verkocht voor kolen.
5: Dit is het verhaal van Limburg.
6: De Vlamingen die wouden nummer in de mijn gaan werken.
5: Van mijn familie.
7: Die werkt in temperaturen tot min 20 graden.
5: En misschien ook van de jouwe. Ik ben Lien van de Kerkhof. En samen met Ivo van de Kerkhoven vertellen we in 8 afleveringen de geschiedenis van de Limburgse mijnen. Luister nu gratis naar de podcast De Limburgse Mijnen in de app van Het Belang van Limburg. Met de sympathieke steun van LRM.
8: Zomerpretpret met de zomerpas van De Lijn. Je betaalt 1 maand en reist 1 maand gratis onbeperkt met bus of tram. Dan kan je de hele zomer lang naar pretpretparken. Of naar de kust voor strandpretpret bijvoorbeeld. Koop voor 16 juli als nieuwe abonnee je 1 plus 1 maand gratis zomerpas in de Lijnwinkel of op delijn.be. De Lijn, beweeg mee.
9: De job van je leven, die komt nog wel. Je carrière groeit, net zoals jij. Ga voor een job die nu bij je past. Bouw, industrie, IT of zorg. Op jobad.be en de app swipe je door duizenden vacatures die staan te wachten op een match. Een job voor elk moment in je leven. Vind jouw volgende job op jobad.be of via de app.
10: Schaamteloos meezingen met alleen de grootste hits? Luister naar Nostalgie Top 3000 via onze app of op nostalgie.be.
2: De Summertime Top 1000.
1: Top 1000. Nostalgie.
2: 253.

0: 252. Stromae. Alors, on danse. En Olivia Newton-John is ook al onderweg. Toch wel een van de hetere songs in de Summertime Top 1000. Maar nergens wordt het plat of vunzig. Daarvoor had ze te veel klasse, die vrouw. Maar voor we die zomerkriebels induiken, moeten we eerst eventjes ribbedebie.
1: Ribbedebie met Petri.
0: We gaan nu live naar gate 34 op Brussels Airport. Als het goed is, zit mijn collega Ellen daar nu bij een gezin dat aan het wachten is om aan boord te gaan. Elks met een eigen manier blijkbaar om de tijd een beetje te doden. We gaan eens meeluisteren. Ellen?
2: Jullie zijn aan het wachten op de vlucht?
3: Ja, klopt.
2: Naar?
3: Rodos.
2: Ah, naar Rodos. Ja. En zijn jullie met drietjes?
3: Ja, met drie. Ja,
2: dat papa is, echt zo, ik ben hier niet bij, ik zit op de computer.
3: Inderdaad, ik vrees ervoor.
4: Jawel.
2: Regina?
4: Hey, Jonas.
2: Jonas, ja. Zijn jij iemand die niet graag reist?
4: Jawel, maar niet te vaak. Het moet nog speciaal zijn, toch?
2: Ah ja, ja, ik weet niet. Er zijn de wereld is...
4: Dat is het, ik ben gelukkig thuis.
2: Dat is wel mooi. Gelukkig thuis.
4: Ja,
2: en dus Rodos komt niet van jou, die keuze?
4: Nee, dat zit daar. Hè. Dat
2: is, en is het omdat het een zonnevakantie is? Zou je meer zoiets, ik ga naar de bergen of skiën?
4: Normaal gezien was de bedoeling voor Egypte gewoon warmte. Maar ja, het was goedkoper, dus ja, Rodos is zo.
2: Rodos is ook warm, hè?
4: Ja, het is wel nog gezellig. Beetje rondrijden met een buggy of het een of het ander. Ja.
2: En ben jij iemand die dan blijft doorwerken in de vakantie?
4: Oh, absoluut niet. Nee. Ah. Ik was totaal niet aan het werken.
2: Oké.
4: Okay. Maar we waren bezig gewoon terwijl aan het wachten.
2: Wordt goed aan het doen alsof. Wat zit er dan eigenlijk aan het doen? Is dat, oei, dat is hier. Dat ja, is in een PlayStation benaderd.
4: Ik was legitiem gewoon het spelletje aan het spelen. Terwijl ik aan het wachten was. Dus,
2: en wat voor spelletje is dat?
4: Oh, nou, dat wilde ik niet weten.
2: Maar dat wil ik nu wel weten.
4: Het was een RuneScape. Dat is like al, het is ouder dan. Ja, het is bijna ouder. Het is ouder dan haar. Het is zelf ouder als u, denk ik.
2: Is dat iets dat jij veel doet, zo'n spelletje spelen in jezelf?
4: Ja, toch wel.
2: Ja? Jij zit hier eigenlijk rustig. Ah, je hebt een boek.
3: Ik heb een boek. Ik kan mijn spelletjes helaas niet meenemen op de Steam Deck zoals met mijn partner doet.
2: En een boek over wat gaat dat? Wat lees jij graag? Vakantie?
3: Dat is wat thriller, horror. Het gaat over een
2: handtekening van het kwaad.
3: Over een moord, ja.
2: Dus voilà. Het moet voor u wel wat spannend
3: ja,
2: zijn.
3: Ja, dat wel. Ja. Dat klopt, ja.
2: Dus jullie doen graag iets met het gezin?
3: Ja.
2: En dan ook allemaal apart?
3: Ja, dat iedereen moet kunnen. Ja, voilà.
2: Ieder zijn ding. Ja. Vind ik iets heel mooi.
3: Voilà.
2: Geniet van jullie vakantie.
3: Dankjewel.
2: Hè. Dag. Dag, papi.
1: Ellen Petri, live vanop Brussels Airport. Nostalgie. Luister en je bent op vakantie.
5: Je vakantie leg je vast in een fotoboek van smartfoto.be.
6: Schat, toon eens die foto van mij met die kwal.
5: Een souvenir van je congé? Check smart.

0: en tripje naar een gate waar je in alle vrijheid je zotte zelf mag zijn. De Love Shack van de B-52's. In het laatste half uur alweer van deze Summertime Top 1000. Voor vandaag dan, hè. Dus hou je allemaal klaar voor een Belgische groep die ooit nog het voorprogramma van Michael Jackson heeft gespeeld. Je hoort ze meteen na Wild Cherry.
1: Straks in de Summertime
2: Top 1000.
0: 248 straks met een funky...

0: America. Central.
1: Onze baas was vastgebonden met toiletpapier aan een raket naar de maan.
2: Die verlangt alweer om te gaan slapen. Want Sleep World laat 's nachts je dromen tot leven komen.
3: Nu solde met kortingen tot 50% op boxsprings, matrassen, lattenbodems, hoofdkussens en beddengoed. Sleep World is elke zondag open van 2 tot 6.
4: Sleep World, uw slaap houdt ons wakker.
5: Nu bij Aldi, een promo met Pit. 50% korting op watermeloenen. Dat is maar 1 euro per kilo. Aldi, altijd slim.
6: Go, go, go naar Impermo. Nu solde tot -70%. Zoals vinyltegels met handig kliksysteem aan €16,99 per vierkante meter en keramisch parket aan €19,99.
7: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
8: Sommige Volkswagen-kilometers vergeet je nooit.
9: Zoals kilometer 65.000. Onze dochter haar eerste rijles met onze polo. Paniek, echt aan elk kruispunt. Totdat hij ineens perfect inparkeert en zegt... Kun je iets van leren, hè, mama? Ja.
8: En dat er nog veel kilometers mogen volgen? Daar zorgen we samen voor. Vertrouw daarom op een officiële Volkswagen-concessiehouder... voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck. Volkswagen. Op nog veel kilometers samen.
10: Groot nieuws. Gazet van Antwerpen komt met een cover you can't refuse. Want als je nu een abonnement neemt, lees je Gazet van Antwerpen met 60% korting. En krijg je er ook een set reiskoffers bij, ter waarde van maar liefst €399. Gratis en aan huis geleverd. Pak je korting en je koffers op gva.be/actie. Gazet van Antwerpen, dat is elke dag groot nieuws.
11: Die dag bij de interieurdokter in Ronsen.
12: Oh, dokter, ik heb een probleem. Het is aan de binnenkant. Die is echt niet in orde, hè. En dus wil ik een nieuw interieur. Ik wil echt interieuradvies. Ik wil een correcte prijs en ik wil echte service.
13: Oh, maar mevrouw, dan schrijf ik u eenvoudig weg een middagske maak hiervoor in Ronsen. Dat is echt de remedie tegen keuzestress. En je zult zien, al uw problemen zijn in één keer opgelost, hè?
12: Echt?
13: Echt waar?
11: Makri in Ronsen. Interieurs met advies in Ronsen of op makri.be. Nu solde bij Makri.
14: De Summertime Top 1000.
3: Met Marcia Buarodi. Nostalgie.
14: 248.

Oh, de soundtrack van mijn lagere schooltijd. Daar zag je elke dag wel een Get Ready t-shirt door de gangen lopen. Op mijn oude schooltje op Linkeroever. En ze schopten het zelfs tot in het voorprogramma van Michael Jackson in Oostende. The one and only, eind jaren 90 ergens. Dit was geen kleine boyband, hè, alles behalve. En dat voel je tot in de Summertime Top 1000 hier bij Nostalgie. Diep, net op 247. En een plekje hoger, The Four Americas van Redbox. Idiot.

Redbox aan het einde van dag 6 van de Summertime Top 1000 hier bij Nostalgie. Maar dat hoeft in principe niks te veranderen aan het zonnige verloop van jouw maandagavond hier. Jij zit goed voor de grootste hit de hele avond lang. En zo is er zometeen een Bob Marley klepper op komst die een postuum nog een nummer 1 hit heeft opgeleverd. Een song waarin hij het voor de verandering redelijk simpel hield qua tekst. Want zolang de zon schijnt, is het leven goed, zo zingt hij. Ga je wel merken vanaf een uur of 6 zometeen. En hier bij mij nog het laatste stukje Summertime Top 1000 voor vandaag. Cici Peniston, 245. Finally. Veel

0: Het zijn solden bij DSM Keukens. Laat je begeleiden door ons binnenhuisarchitecten en profiteer van straffe kortingen. Kijk op dsmkeukens.be en maak nu een afspraak.
1: DSM Keukens.
0: Altijd open op zondag.
2: Deba Meubelen in Sint-Niklaas. Een woonwinkel met enthousiaste medewerkers en een passie voor interieur is beslist een bezoekje waard. En in juli al helemaal. Want bij Deba Meubelen doe je in juli de beste deals tijdens de zomersolde. Dus kom gerust langs en ontdek onze ruime collectie en gezellige toonzaal. Deba Meubelen, jouw keuze in wonen. Shop in Sint-Niklaas of op debameubelen.be. Nu zomersolde.
3: De hele zomer betrouwbaar nieuws met de Standaard. Onbevreesd, onafhankelijk en heerlijk inspirerend. Voel het gras aan je tenen kribbelen met tips uit onze veldgids. Prikkel je brein met de denkers van nu over de toekomst. En reis mee naar bijzondere plekken in Europa met ons festivalnieuws en de beste podcasts. Maken we je zomer compleet. Blijf grondig geïnformeerd. Blijf spelen. Blijf vrij. En blijf lief voor je portemonnee. Lees nu de Standaard met 75% korting via standaard.be/actie.
4: Tegels, natuursteen, parket in Bermo.
5: Nostalgie. Goedenavond, ik ben Frauke Kallion. Dit is het nieuws van 2 voor 6. Ik begin met 2 zware zwemongelukken. In Betteren in Oost-Vlaanderen is een kleuter van 5 bewusteloos uit het zwembad gehaald. Dat bevestigt de politie. De hulpdiensten kwamen snel ter plaatse en reanimeerden het kindje. Die ligt intussen in levensgevaar in het ziekenhuis. Het is nog niet duidelijk wat er precies is gebeurd en hoe lang het kindje al in het water lag. Ook in Ekeren in Antwerpen is een jongen van 18 in de problemen geraakt tijdens het zwemmen in de Ekerse putten. Een duiker was in de buurt en haalde de jongen uit het water. Ook hij ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. In de Ekerse putten geldt een zwemverbod. Er is nu al zeker 1 Belg omgekomen bij de dodelijke brand in Spanje. Het gaat om een man van 63, blijkt uit de identificatie van 6 slachtoffers. Er stierven ook 3 Britten, een Spanjaard en een Franse vrouw. De 13e slachtoffer, een vrouw van 93, overleed later in het ziekenhuis. 6 andere lichamen moeten ook nog geïdentificeerd worden. Mogelijk zijn daar ook nog 2 Belgen bij, zegt Buitenlandse Zaken bij ons. In Frankrijk bestrijdt de brandweer een nieuwe brandhaard niet ver van de stad Fontainebleau. Ook in het bos van Fontainebleau zelf is het vuur nog niet onder controle. Er is al bijna 1000 hectare natuur verwoest. Dat is zo'n 5% van de totale oppervlakte. De brandweer doet er alles aan om het vuur te bestrijden. Sinds gisteren vliegen ook 2 blusvliegtuigen constant over en weer om het water uit de seine te halen. Nog 2 extra blusvliegtuigen zijn ook nog onderweg. En dan goed nieuws voor rode duivel Thibaut Courtois. Zijn blessure die hij in de kwartfinale van het WK voetbal tegen Spanje opliep, valt goed mee. Uit de MRI-scan blijkt dat hij een lichte knieblessure heeft. Hij moet nu zo'n 2 weken rusten en kan volop genieten van zijn vakantie. Eind deze maand zou hij al opnieuw kunnen trainen bij zijn Spaanse club Real Madrid. De competitiestart loopt dus geen gevaar.
4: Nostalgie weer.
5: Vanavond en vannacht meer wolken vanuit het zuiden met minima tussen 17 en 21 graden. Morgen en de rest van de week nog puffen en zweten met maxima tot 34 graden. Behalve aan de kust, daar kan je verkoeling opzoeken met temperaturen rond 25 graden. Meer nieuws vind je altijd in de app van het Nieuwsblad.
4: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits. We are...

0: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
1: Promo koken?
2: Ja, ik heb geen inspiratie.
0: Anders een barbecue? Onze worsten zijn nu één schaaltje kopen plus één gratis.
2: Oh, schat, tikt jij een barbecue aan?
0: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
3: Vier feest in Bobbejaanland deze zomer. Met meer dan 40 attracties, de nieuwe Nickelodeon parade en het muzikale spektakel K-pop. Helemaal gratis. Bobbejaanland. Voor een hoedvol avontuur.
4: Schat, ik heb hier bij Limpa de perfecte zetel gevonden. We kunnen die niet laten liggen.
5: Oh echt? En ik heb net bij Limpa het perfecte bed gevonden.
4: Maar ja, we kunnen wel niet en de zetel...
5: en het bed kopen.
6: Oh jawel, bij Limpa Meubelen kan dat. Limpa brengt leven in huis.
7: Al sinds 1958 zorgt Deniwol er elke dag voor dat u kan genieten van de nachtrust die u verdient. Van matras of latte bodem tot bokspring. Alles voor uw rustige nacht wordt bij ons zelf geproduceerd.
8: Ultiem slaapcomfort, Deniwol, Deniwol.
7: Het ultieme slaapcomfort.
8: Deniwol.
7: Nu zomeracties tot 31 augustus. Wolvertemse Steenweg 230 in Merchtem. En op deniwol.be.
6: Limpa brengt leven in huis. Dokter van der Hooijdonkstraat 40 in Lummen. Bezoek onze showroom en profiteer van spectaculaire solden.
9: Lenen bij Leeman.
10: Zeg Harry, wat zit jij nou op haar horloge te zien?
11: Ja, wacht nou even, Suzy.
10: Oeh, wacht even.
11: Nog een minuutje.
10: En wat is er dan?
11: Ah wel, dat kan ik last minute ons raas boeken.
10: Maar Harry toch.
12: Bij Leemanskredieten laten we de zon stralen op het vakantieplan. Boek jouw last minute op leemanskredieten.be.
9: Lenen bij Leemans is lenen bij vrienden.
12: Let op, geld lenen kost ook geld. Info en voorwaarden op leemanskredieten.be.

Lidl is vers kampioen 2026. De nummer 1 in groente, fruit en brood speelde de concurrentie naar huis. En deze week scoren ook jullie bij Lidl met 50% korting op kersen en 6 boter sandwiches voor maar 1,99 euro. Lidl, dat kan tellen.

0: 6 Noorse zalmfilets met vel voor de knaldieprijs van maar 10 euro. Een gefileerde prijs voor extra veel zalm. Aldi, altijd slim.
1: Schat, zie nu eens. Hm? De hond heeft heel onze zetel kapot gebeten.
2: Zeg, we hebben toch helemaal geen hond.
1: Nee, dat zal die van de buren geweest zijn, hè.
2: Die van de buren.
1: Ja, maar zouden we dan toch niet eens gaan zien van een nieuwe zetel?
2: Allee, het is goed. Maar ik rij niet naar 20 winkels, hè.
1: Nee, één adres.
3: Ah. Zoek geen excuses en vind alles voor je interieur bij Crea en Colifac. Nu korting tot -60% op meubels, verlichting en decoratie. Tot snel bij Crea en Colifac in Sint-Niklaas of op crea.be.
4: Een goede avond, is het 3 voor 7. Ik ben vrouwtje Kaljon. En ik begin met 2 zwemongelukken. In Wetteren in Oost-Vlaanderen is een kleuter van 5 bewusteloos uit het zwembad gehaald. Dat bevestigt de politie. De hulpdiensten kwamen snel ter plaatse en reanimeerden het kindje. Die ligt intussen in levensgevaar in het ziekenhuis. Het is nog niet duidelijk wat er precies is gebeurd. En ook in Ekeren in Antwerpen is een jongen van 18 in de problemen geraakt tijdens het zwemmen in de Ekerse putten. Een duiker was in de buurt en haalde de jongen uit het water. Ook hij ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. In de Ekerse putten geldt een zwemverbod. Bot. 5 jaar na de zware overstromingen in de Vester- en Maasvallei in ons land zijn we nog altijd niet genoeg voorbereid op klimaatrampen. Daarvoor waarschuwt het CERAC dat de klimaatrisico's analyseert. Steden en gemeenten moeten een versnelling hoger schakelen om nieuwe overstromingen of hittedoden te vermijden. Volgens het centrum zijn er 3 pijnpunten. De gemeenten hebben te weinig personeel en geld, te ingewikkelde waarschuwingssystemen en de bevoegdheden zijn te verdeeld. Ook in Italië kreunt onder zijn 3e hittegolf. Daar geldt vanaf overmorgen code rood in 7 regio's. Onder meer Rome, Bologna en Turijn. Vandaag is dat ook al in Firenze en Perugia. En nog een hele week verwachten ze daar temperaturen tot 41 graden. En ex-rode duivel Thorgan Hazard keert terug naar de Franse club Lens, waar hij zijn profcarrière begon. Zijn contract bij Anderlecht liep deze zomer af. Hazard is 33 en tekent nu een contract bij Lens voor 2 seizoenen. Lens eindigde vorig seizoen knap 2e in Frankrijk, achter kampioen Paris Saint-Germain.
5: Nostalgie weer.
4: Vanavond en vannacht meer wolken vanuit het zuiden met minima tussen 17 en 21 graden. Morgen en de rest van de week nog puffen en zweten met maxima tot 34 graden. Behalve aan de kust, daar kan je verkoeling opzoeken met temperaturen rond 25 graden. Meer nieuws vind je altijd in de app van het Nieuwsblad.
5: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits. We

0: Richie, citroen met framboos.
1: Richie, Belgische limonade.
2: Altijd verfrissend.
3: Richie.
1: Die dag bij de interieurdokter in Ronsen.
4: Oh, dokter, ik heb een probleem. Het is aan de binnenkant. Die is echt niet in orde, hè. En dus wil ik een nieuw interieur. Ik wil echt interieuradvies. Ik wil een correcte prijs en ik wil echte service.
5: Oh, maar mevrouw, dan schrijf ik u eenvoudig weg een middagske maakrie voor in Ronsen. Dat is echt de remedie tegen keuzestress. En je zult zien, al uw problemen zijn in één keer opgelost, hè.
4: Echt?
5: Echt waar?
1: Maakrie in Ronsen. Interieurs met advies in Ronsen of op maakrie.be. Nu solde bij Maakrie.
3: Oh, Keana, deze zomer, wij gaan alles geven. Hè. Ik wil dat mijn Instagram ontploft.
6: Zeg eens, meisje, jij zet TikTok Tobias niet, hè? Maar wij tweeën naar Ibiza. Oh, of Zanzibar.
3: Ik voel me goed, als ik er nog maar aan denk. Ik wil de zon zien zakken in de zee.
6: En meneer Barbara ook mee? Of weet je wat? Vergeet Barbara.
1: Praat jij ook vaak in songteksten? Dan is er goed nieuws. Want Proximus presenteert ook deze zomer Play That Song. Kijk vanaf nu elke dag op Proximus Showcase, Pix Plus of Ment 55. Alle info over de gratis opnames en de uitzendingen vind je op playthatsong.be.

0: kunnen ze weg zijn.
1: Nostalgie laat je deze zomer de mooiste plekjes ontdekken met de populairste treinconducteur van het land, Christophe.
0: Dit is zo tof. Ik, Christophe Eelen, als treintipper voor Nostalgie. Wauw. Ik geef tips over uitstapjes in ons eigen land. En ik check ze zelf allemaal.
1: De treintipper met Christophe. Elke woensdagochtend tussen 8 en 9 in het grote Nostalgie-reisbureau.
2: Beste nostalgieluisteraar, je zit op de trein richting een prachtige muziekdag.
1: Nostalgie. Luister en je bent op vakantie.
3: Sleep World, uw slaap houdt ons wakker.
4: Nu solden bij Sleep World, met kortingen tot -50%.
5: Amai, zalige tacos hier in Mexico. En voor maar 500 pesos.
6: 500?
5: Schatje, dat is 25 euro.
6: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten. En dan voor wat pannenkoekjes met salsas.
5: Shh, Kate, voeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten.
6: Allee, jong. Gracias, Kate.
7: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
8: Zomerpretpret met de zomerpas van De Lijn. Je betaalt één maand en reist één maand gratis onbeperkt met bus of tram. Dat is twee maanden zoveel zomerpretpret dat je er een hele winter na pretpret aan overhoudt. Koop voor 16 juli als nieuwe abonnee je 1 plus 1 maand gratis zomerpas in De Lijnwinkel of op delijn.be. De Lijn, beweeg mee.
9: Italië heeft mij verkocht voor kolen.
10: Dit is het verhaal van Limburg.
11: De Vlamingen die wouden nummer in de mijn gaan werken.
10: Van mijn familie.
12: Die werkt in temperaturen tot -20 graden.
10: En misschien ook van de jouwe. Ik ben Lien van de Kerkhof. En samen met Ivo van de Kerkhoven vertellen we in 8 afleveringen de geschiedenis van de Limburgse mijnen.
13: Luister nu gratis naar de podcast De Limburgse Mijnen in de app van Het Belang van Limburg. Met de sympathieke steun van LRM.
14: Salons, relaxen, boksprings, eetkamers, tafels en stoelen en accessoires. Bij Mubleta hebben we het allemaal. Met deze maand de waanzinnigste zondepromoties. Mubleta maakt van je huis een thuis. Bekijk ons aanbod op mubleta.be of laat je in onze showroom inspireren door de allernieuwste interieurtrends. We zijn enkel op donderdag gesloten. De scherpste prijzen, een correcte service, een eigen leverdienst. Mubleta. Mubleta. De meubelzaak in de Noorderkempen.
1: Reis deze zomer de wereld rond met het grote Nostalgie-reisbureau. Droom weg naar de mooiste vakantieplekken. Met de grootste hits in je oren. Ontdek zonnige tips. Laat je inspireren. En win een van de vele vakantietrips. Het grote Nostalgie-reisbureau. Luister en je bent op vakantie.
15: Motorhome of campervan? Nieuw, tweedehands of huren? Kom langs in onze showrooms in Geel en Wetteren. Diekar Motorhomes.
16: Welkom thuis.

0: Richie, Belgische hit uit de 60s, nu helemaal terug met een natuurlijke remix.
1: Groot nieuws. Gazet van Antwerpen komt met een cover you can't refuse. Want als je nu een abonnement neemt, lees je Gazet van Antwerpen met 60% korting. En krijg je er ook een set reiskoffers bij, ter waarde van maar liefst €399. Gratis en aan huis geleverd. Pak je korting en je koffers op gva.be/actie. Gazet van Antwerpen, dat is elke dag groot nieuws.
2: Deba Meubelen in Sint-Niklaas. Een woonwinkel met enthousiaste medewerkers en een passie voor interieur is beslist een bezoekje waard. En in juli al helemaal. Want bij Deba Meubelen doe je in juli de beste deals tijdens de zomersolde. Dus kom gerust langs en ontdek onze ruime collectie en gezellige toonzaal. Deba Meubelen, jouw keuze in wonen. Shop in Sint-Niklaas of op debameubelen.be. Nu zomersolde.
3: Nostalgie. Dit is het nieuws bij Nostalgie.
4: Goedenavond. Meer dan een kwart van onze bedrijven heeft het elk jaar moeilijk om alles rond te krijgen in de zomervakantie. 1 op de 5 ziet zelfs spanningen en conflicten tussen de werknemers over de planning. Dat blijkt uit een onderzoek van HR-bedrijf SD-Works. Voor veel bedrijven is de zomer niet noodzakelijk rustiger dan anders. Anneleen Verstraeten van SD-Works.
5: 4 op 10 geeft aan dat die werkdruk wel daalt, maar een even grote groep ervaart net meer werkdruk. Dus dat wil zeggen, ja, dat je daar eigenlijk toch wel met de beschikbare medewerkers die je hebt, en dat aantal ligt dan lager, hè, dat je wel moet zorgen dat dezelfde hoeveelheid werk kan verzet worden.
4: Vaak proberen ze dat intern op te lossen of ze schakelen jobstudenten of flexijobbers in. Nieuw incident met agenten van de immigratiepolitie ICE in de VS. In de staat Maine is iemand doodgeschoten. ICE was betrokken, maar het is nog niet duidelijk of zij effectief geschoten hebben. Dat onderzoek loopt nog. Vorige week schoot ICE een Mexicaan dood in de staat Texas. En eerder dit jaar werden ook al 2 burgers doodgeschoten. En tennis. Op het ATP-toernooi van Gstaad in Zwitserland staat Rafael Conignon in de 2e ronde. Hij klopte een Kazachse kwalificatiespeler in 3 sets. 3-6, 7-6 en 6-4. In de 8e finales speelt Conignon tegen een Italiaan. Vanavond is het wisselend bewolkt en nog lang warm. Vannacht liggen de minima in het centrum van het land rond of net onder 20 graden. Morgen veel zon en plaatselijk tot 34 graden.
3: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits. We are you.

0: is het nieuws bij Nostalgie.
1: Een goede avond. Het parket van Oost-Vlaanderen onderzoekt het incident in het openluchtzwembad in Wetteren. Daar haalden de redders vanmiddag een kleuter van 5 bewusteloos uit het water. Ze konden hem reanimeren, maar op de hulpdiensten hem in kritieke toestand naar het ziekenhuis in Gent brachten. Het is nog onduidelijk wat er precies fout liep, zegt journaliste Demi van den Ede.
2: We hebben net nog even contact gehad met de familie van dat jongetje. Zij zeggen dat de redders veel te laat reageren. Ik heb daarover kort nog eventjes met de burgemeester kunnen praten. En hij zegt dat de redders wel degelijk zeer snel hebben ingegrepen, dat zij alles hebben gedaan wat ze konden en dat ook die mensen zeer onder de indruk zijn. Dus het is een hele moeilijke situatie.
1: Het zwembad ging vanmiddag meteen dicht en dat is ook morgen zo. De Europese Commissie heeft bijna 900 miljoen euro opgehaald voor de heropbouw van Gaza. Heel wat landen, waaronder België, dragen bij. De bedoeling is om het geld onder meer te gebruiken voor de gezondheidszorg en het heropbouwen van woningen. Wanneer het geld daar effectief ingezet kan worden, is niet duidelijk. En de Belgian Lions, onze nationale basketbalmannen, moeten een nieuwe bondscoach zoeken. De samenwerking met de Fransman Julien Maillet is stopgezet, al na 8 maanden. Maillet vindt dat hij zich te weinig vrij kan maken voor de Lions. Wie hem zal opvolgen, is nog niet duidelijk. Vanavond en vannacht is het wisselend bewolkt, minima rond 20 graden. Morgen veel zon en plaatselijk tot 34 graden.
0: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits. We are...

0: dit is het nieuws bij Nostalgie.
1: Een goeie avond. In het zuiden van Spanje zijn nog 2 Belgen omgekomen bij de zware bosbranden.

0: Dat bevestigt Buitenlandse Zaken. Het gaat om een koppel uit Oost-Vlaanderen van 66 en 68 jaar. Eerder werd al een Belg van 63 geïdentificeerd. In totaal kwamen bij de bosbranden in de provincie Almeria 13 mensen om. 8 gewonden liggen nog in het ziekenhuis. In Houtalen-Helchteren in Limburg zijn 3 mensen opgepakt na een schietpartij. 2 van hen raakten gewond en liggen in het ziekenhuis, maar zijn niet in levensgevaar. Dat meldt HLN. Het gebeurde langs de steenweg tussen Hasselt en Eindhoven. Die was daardoor een tijdje afgesloten. Mogelijk liep een ruzie tussen buren of binnen een familie uit de hand en is er daarbij geschoten. Het parket onderzoekt dat nog. Het parket van Oost-Vlaanderen onderzoekt het incident in het openluchtzwembad in Wetteren. Daar haalden de redders vanmiddag een kleuter van 5 bewusteloos uit het water. Ze konden hem reanimeren, waarop de hulpdiensten hem in kritieke toestand naar het ziekenhuis in Gent brachten. Het is nog onduidelijk wat er precies fout liep, zegt journaliste Demi van den Ede.
1: We hebben net nog even contact gehad met de familie van dat jongetje. Zij zeggen dat de redders veel te laat reageren. Ik heb daarover kort nog eventjes met de burgemeester kunnen praten. En hij zegt dat de redders wel degelijk zeer snel hebben ingegrepen. Dat zij alles hebben gedaan wat ze konden. En dat ook die mensen zeer onder de indruk zijn. Dus het is een hele moeilijke situatie.
0: Volgens de familie was er ook geen defibrillator in de buurt, maar dat wordt ontkend. De VS blokkeert opnieuw alle Iraanse havens in de straat van Hormuz. Dat heeft president Trump bevestigd. Hij doet dat als reactie op eerdere Iraanse aanvallen. Volgens Trump blijft de zeestraat zelf wel open en worden alleen schepen geviseerd die van of naar Iran varen. Trump heeft voor donderdagavond ook een televisietoespraak aangekondigd. Het is nog niet duidelijk waarom of waarover. En de Belgian Lions, onze nationale basketbalmannen, moeten een nieuwe bondscoach zoeken. De samenwerking met de Fransman Julien Maillet is stopgezet, al na 8 maanden. Maillet vindt dat hij zich te weinig vrij kan maken voor de Lions. Wie hem zal opvolgen is nog niet duidelijk. Vannacht is het wisselend bewolkt, minimaal rond 20 graden. Morgen veel zon en plaatselijk tot 34 graden. Woensdag en donderdag hetzelfde weer. Vrijdag en in het weekend enkele buien, mogelijk met onweer. Het blijft wel warm.
2: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits.